0: prijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar de zon breekt gaandeweg door. Vanmiddag zonnige periode met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond droog. Morgen volop zon en zomers warm. Met temperaturen tot wel 30 graden in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw.
6: Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
6: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische

0: op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar de zon breekt gaandeweg door. Vanmiddag zonnige periode met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond droog. Morgen volop zon en zomers warm. Met temperaturen tot wel 30 graden in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor

0: voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. De Koninklijke Marechaussee is extra alert op de verdachte van de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daar reed zaterdag iemand met een busje in op het publiek en stak vervolgens op mensen in. 1 persoon kwam om het leven, 29 raakten gewond. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., is volgens Duitse media een IS-aanhanger en staat Europees gesignaleerd. De Duitse autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te pakken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
2: De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in de kleuren van de regenboog, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 19 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
3: De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens Al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
3: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
5: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
6: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
7: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met hier en daar in het oosten nog een bui, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
14: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor,
7: blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
15: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
16: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
17: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
18: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren. Als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
22: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
23: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
24: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
25: De Syrische president Ahmed al-Sharaa
0: zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens Al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. De verdachte van de aanslag bij de Pride in Berlijn is dood. De man is neergeschoten tijdens een politieoperatie, nadat hij volgens de eerste berichten met een steekwapen op agenten afkwam. Zaterdagavond reed een voertuig in op mensen bij de Pride, waarbij een dode viel en tientallen mensen gewond raakten. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. In Berlijn kwamen zondag mensen bijeen om te rouwen en bloemen te leggen bij de plek van de aanslag.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
25: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
26: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
27: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
28: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
29: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met nog kans op een bui in het oosten, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
12: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor,
13: blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
14: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
15: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
16: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
17: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand.
21: De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
22: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
23: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
31: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal.
0: Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
1: De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
6: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
24: Unicredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die Unicredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
25: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
26: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
27: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
28: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter. Iets meer dan die van €95.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
3: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met nog kans op een bui in het oosten, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
13: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor,
25: blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
14: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
15: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
16: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
17: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
21: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
22: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
23: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal.
0: Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Tourisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
1: De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
24: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
26: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
27: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
28: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
29: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
30: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van

0: De 20-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. De temperatuur zakt naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met nog kans op een bui in het oosten, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
8: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
9: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
10: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat.
11: Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners

0: persoonlijk gesproken.
1: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
2: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
5: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
6: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
7: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
8: De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
9: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
10: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
11: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
12: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
13: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
14: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws.
17: De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
18: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi.
16: De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met nog een enkele bui in het oosten, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
24: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
25: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
26: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
27: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel,
26: de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
1: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
6: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
7: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
8: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
27: De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening.
0: Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
9: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
10: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
11: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
12: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
15: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
16: darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 tot 17 graden met een matige westenwind. Vanochtend begint bewolkt, maar gaandeweg breekt de zon door. Vanmiddag zonnige periode met nog een enkele bui in het oosten, bij zo'n 22 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
22: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
23: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
24: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
25: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
1: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
2: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
1: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
4: De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op.
0: De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
5: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
6: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
7: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
8: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
28: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
27: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt nog een enkele bui, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog met wat zon. Morgen volop zonneschijn en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
15: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
16: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
17: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
29: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
2: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
20: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
21: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
22: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
23: De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op.
0: De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
1: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
3: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
5: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
6: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
7: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
10: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
2: darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France.

0: Toro zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt nog een enkele bui, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog met wat zon. Morgen volop zonneschijn en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
7: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
8: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
9: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
10: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
11: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren,
15: als

0: eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
0: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen volop zon en flink warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Zomers weer dus. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
1: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
0: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen.
1: Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
5: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
1: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het derde jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
6: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
7: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom.
1: Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
8: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
9: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
12: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Vanmiddag wordt het zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen volop zon en flink warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Zomers weer dus. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
16: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
17: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
18: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
19: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
20: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood.
0: Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
5: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
6: In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
23: Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast.
24: De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
29: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
30: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
31: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op.
1: Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
4: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
9: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
2: Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog met eerst nog zon en later meer bewolking. Morgen wordt het zonnig en flink warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
16: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
17: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
18: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
19: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
20: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws.
33: Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand.
34: De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
0: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Sharaa zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Sharaa doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
1: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
3: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk kan er nog een bui vallen, vooral in het oosten.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77

0: 20.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Tienduizenden mensen hebben zondag op Mallorca geprotesteerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie trokken zo'n 25.000 demonstranten door het centrum van Palma naar de kathedraal. Het was het 3e jaar op rij dat de actiegroep Menis Turisme, Mes Vida, de demonstratie organiseerde. Het protest viel bewust samen met het hoogseizoen op het eiland. Demonstranten eisen een beperking van het aantal bezoekers vanwege woningnood, files en overlast. De Syrische president Ahmed al-Shara zegt dat zijn land actief werkt aan een veiligheidsakkoord met Israël, waarbij meerdere landen betrokken zijn. In een interview met Al Jazeera sprak hij de hoop uit dat zo'n akkoord kan leiden tot een alomvattende vrede. Volgens al-Shara doet een akkoord geen afbreuk aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogte. Sinds hij in december aan de macht kwam, heeft Israël herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. We beginnen de dag met bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt nog een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Er zijn geen waarschuwingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: Unicredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die Unicredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar.
0: Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. We beginnen de dag met bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt nog een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Er zijn geen waarschuwingen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
8: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodriguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride.
0: Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
10: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. In Spanje zijn grote bosbranden in de provincie Ávila en de regio's Madrid en Toledo nog altijd actief. Maar veel vuurfronten zijn inmiddels ingedampt. In totaal is 77.000 hectare verbrand en zijn zo'n 90.000 mensen geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven. Alleen al in Ávila ging 50.000 hectare in vlammen op, wat het de grootste brand in de Spaanse geschiedenis maakt. De wind nam zondag voor het eerst in 4 dagen af, wat het bluswerk vergemakkelijkt.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
14: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
15: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
16: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
17: Rusland verlengt het exportverbod op benzine tot het einde van dit jaar. Het verbod op de export van diesel wordt opgeheven zodra de markt herstelt, zei vicepremier Novak. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland zelf genoeg brandstof heeft. Het exportverbod op diesel drijft ook in Nederland de dieselprijs op, omdat landen die geen Russische diesel meer krijgen, elders moeten inkopen. De adviesprijs voor diesel was zaterdag €2,637 per liter, iets meer dan die van €95.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
20: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
21: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League.
22: Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft.
23: Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt er nog een enkele bui, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het verder op. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
2: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
3: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
4: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
5: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
6: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval.
9: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt.
0: Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
0: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
10: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
10: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd.
12: Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
15: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
21: Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. Plaatselijk valt er nog een enkele bui, vooral in het oosten. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het verder op. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving,
1: veroorzaakt door menselijk handelen, zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
2: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland.

0: Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.

0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
0: Unicredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die Unicredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
0: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
2: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het zonniger, al is in het oosten eerst nog een bui mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog met later meer bewolking. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon. Het wordt flink warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
6: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
0: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
7: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
9: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in drie sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het zonniger, al is in het oosten eerst nog een bui mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog met later meer bewolking. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon. Het wordt flink warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen, zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
12: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
13: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
14: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
15: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel, de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
16: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval.
18: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt.
19: Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand.
20: De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
21: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal.
6: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
23: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
24: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
25: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
26: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
29: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi.
28: De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af met plaatselijk nog een lichte bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het op. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
9: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
10: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
11: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
12: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel. de 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
13: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval.
17: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt.
18: Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand.
19: De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
20: De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat.
0: Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal.
1: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
6: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
22: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
23: De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam.
26: Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af met plaatselijk nog een lichte bui, vooral in het oosten. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog en klaart het op. Morgen schijnt de zon volop en wordt het zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden.
10: De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%.
11: In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt.
12: In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
27: Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jafarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld.
13: In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man.

0: Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
2: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan.

0: Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al is in het oosten eerst nog een dui mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Djafarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Djafarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van een 45-jarige man uit Enschede. De vader was zaterdag in het water gesprongen om zijn 16-jarige zoon te redden, die tijdens het zwemmen in de problemen was geraakt. De zoon werd gered door iemand op een subboard, maar de vader bleef spoorloos. Zondag werd zijn lichaam gevonden door duikteams. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. 2 slachtoffers overleden ter plekke. 4 gewonden, onder wie een kind van 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie roept mensen op het gebied te vermijden. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
5: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de 2 banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar nog een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters, met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen, zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegelopen in een stille tocht voor Jaffarel. De 18-jarige man die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen. De deelnemers droegen witte t-shirts en lieten ballonnen op. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en een applaus. De nabestaanden zeggen ervan overtuigd te zijn dat Jaffarel niet het beoogde doelwit was. De burgemeester van Nijmegen sprak dat tegen en noemde het geen willekeurig geweld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie van Seattle meldt dat een verdachte is opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
5: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Vooral in het oosten is er eerst nog kans op een bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond wordt het droog met eerst nog zon. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie van Seattle meldt dat een verdachte is opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat. En de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig. Vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en flink warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet.
7: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie van Seattle meldt dat een verdachte is opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur

0: voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. De olieprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun luchtaanvallen op Iran pauzeerden. Brentolie zakte met ongeveer 6% tot rond de $91 per vat, na vorige week kort boven de $100 te hebben gestaan. Ook Iran heeft aangekondigd zijn vergeldingsacties op te schorten. De prijs van West Texas Intermediate zakte onder de $84 per vat en de Europese aardgasprijs daalde met 7,8%. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%. Een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro, dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
2: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
4: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes.
2: In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups

0: dit jaar al bijna 40 miljard dollar op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. De Australische premier Albanese gaat de Amerikaanse president Trump rechtstreeks aanspreken op de nieuwe importheffingen van 12,5% op Australische goederen. Hij noemt de tarieven onterecht en ongerechtvaardigd. Australië heeft volgens hem strenge regels tegen moderne slavernij. Albanese waarschuwt dat de heffingen leiden tot hogere kosten voor Amerikaanse consumenten en de handelsrelatie ondermijnen. Ook andere landen reageerden verbaasd en boos op de nieuwe tarieven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al is in het oosten eerst nog een bui mogelijk. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en flink warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Een zomerse dag dus. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters, met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlakbij de beroemde Space Needle, zijn 2 doden en minstens 5 gewonden gevallen. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie van Seattle meldt dat een verdachte is opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Beleggers verwachten dat het bedrijf kan profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. De fabrikant van geheugenchips levert onder meer aan datacenters en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Tegen de openingskoers werd CXMT gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn. India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%.
0: Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truidrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het zonniger met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond droog met later meer bewolking. Morgen volop zon en zomers warm. Met temperaturen tussen de 24 en lokaal 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Beleggers verwachten dat het bedrijf kan profiteren van de opmars van kunstmatige intelligentie. De fabrikant van geheugenchips levert onder meer aan datacenters en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Tegen de openingskoers werd CXMT gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond droog met later meer bewolking. Morgen volop zon en flink warmer met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
0: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10 en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjelmoze en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zegen op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar nog een lichte bui. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden. Al kan in het oosten nog een buitje vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen volop zon en flink warmer met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters, met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen. Een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen.

0: Gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïense drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
3: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
1: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffing is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord. De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE

0: Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstartups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Duitse ploeg Lidl Trek heeft onder leiding van de Nederlandse ploegleider Steven de Jong het ploegenklassement van de Tour de France gewonnen. De ploeg eindigde met bijna 27 minuten voorsprong op UAE Team Emirates. Met Matthias Kjellmose en Juan Ayuso had Lidl Trek twee renners in de top 10 van het eindklassement. Daarnaast gingen renners als Quinn Simmons en groene truitdrager Mats Pedersen regelmatig in de aanval. Mathieu van der Poel zei na zijn zege op de Champs-Élysées dat hij al een jaar aan dit moment dacht. Vorig jaar moest hij de Tour ziek thuis op televisie volgen. Op de laatste beklimming van Montmartre plaatste hij een aanval waarop alleen Pogacar kon reageren. In de slotkilometer reed hij weg bij de Sloveen en bleef hij de sprinters net voor. Van der Poel noemde het ongelofelijk en zei dat hij niet wist waar de kracht vandaan kwam. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en valt er hier en daar nog een lichte bui. Vanmiddag wordt het zonniger, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond droog met later meer bewolking. Morgen volop zon en flink warmer met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van NoBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïense regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval.
5: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse drone-aanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond verlicht in regenboogkleuren, als eerbetoon na de aanslag tijdens de Pride. Zaterdag reed een automobilist in op de menigte en viel mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel 1 dode en raakten 29 mensen gewond. Zondagavond schoot de politie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte dood. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een bekende van justitie met vermoedelijke banden met islamistische kringen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
7: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van het Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
6: India zegt dat het dankzij handelsoverleg met de Verenigde Staten in de laagste categorie van de nieuwe Amerikaanse importheffingen is geplaatst. Daardoor blijft een groot deel van de Indiase export, waaronder geneesmiddelen en smartphones, vrijgesteld van de extra heffing van 10%. Volgens het Indiase ministerie van Handel en Industrie valt naar schatting 45% van de export naar de VS buiten de aanvullende tarieven. Washington legde bijna 60 landen en de Europese Unie deze week nieuwe heffingen op van 10% en 12,5%. India en de VS werken aan de afronding van een handelsakkoord.
5: De grootste defensiebedrijven ter wereld investeren dit jaar een recordbedrag in militaire start-ups. Dat schrijft de Financial Times op basis van cijfers van analysebureau Dealroom. Gevestigde bedrijven als Lockheed Martin en BAE Systems deden tot nu toe voor $4,1 miljard mee aan financieringsrondes. In totaal haalden defensie- en veiligheidsstart-ups dit jaar al bijna $40 miljard op. Grote wapenfabrikanten concurreren steeds vaker met flexibele techbedrijven die willen profiteren van hogere defensieuitgaven.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Luca van Assen heeft het tennistoernooi van Estoril gewonnen. De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de 21-jarige Belg Alexander Bloks in 3 sets. Voor beide tennissers was het hun eerste finale op een ATP-toernooi. De Nederlanders Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en valt er plaatselijk nog een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag wordt het zonniger, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond droog met later meer bewolking. Morgen volop zon en flink warmer. Met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Beveiligingsexpert Martin Kremer van NoBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet.
6: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. In het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn meerdere woningen beklad met scheldwoorden. Het gaat vermoedelijk om huizen van voorstanders van een asielzoekerscentrum, bevestigt de politie. De politie heeft meerdere aangiftes ontvangen en onderzoekt om hoeveel woningen het gaat. Burgemeester Mikkers van Den Bosch noemt de actie onacceptabel en verwerpelijk en heeft getroffen bewoners persoonlijk gesproken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet.
5: Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Bij een Oekraïnse droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Dat melden de regionale autoriteiten. In meerdere appartementen in een woongebouw brak brand uit en meer dan 15 auto's vlogen in brand. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Handelaren hopen dat de spanningen in het Midden-Oosten afnemen en de straat van Hormuz weer vrijkomt voor tankers. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp kan de daling de komende dagen merkbaar worden, al liggen de brandstofprijzen nu nog dicht bij een record. De AEX-index is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie zakte 7% naar bijna $90 per vat. Shell en SBM Offshore verloren elk zo'n 2%, terwijl BP en Total Energies in Londen en Parijs nog harder daalden. De AEX stond in de vroege handel 0,5% hoger op ruim 1095 punten. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
7: UniCredit-topman Andrea Orcel ziet ruimte voor een akkoord over de overname van de Duitse Commerzbank. De Italiaanse bank deed eerder een bod van zo'n 35 miljard euro dat Commerzbank afwees. Volgens persbureau Bloomberg staan de twee banken op het punt de gesprekken te hervatten. Orcel zei in de Italiaanse krant Corriere della Sera
5: dat alle concessies die UniCredit bereid was te doen nog overeind staan. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste grensoverschrijdende banktransacties in Europa van de afgelopen jaren zijn.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
9: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
10: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der H. blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Alliander, het moederbedrijf van netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In de eerste helft van dit jaar werden 1800 bedrijven aangesloten. Onder meer door afspraken over slimmer energieverbruik. Zo spraken 147 bedrijven af hun stroomverbruik aan te passen op drukke momenten. Er staan nog 9900 bedrijven op de wachtlijst. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%. De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Handelaren hopen dat de spanningen in het Midden-Oosten afnemen en de straat van Hormuz weer vrijkomt voor tankers. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp kan de daling de komende dagen merkbaar worden, al liggen de brandstofprijzen nu nog dicht bij een record. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown, na eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
9: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
1: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het overwegend zonnig met in het oosten mogelijk nog een bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond droog, eerst nog zon, later meer bewolking. Morgen volop zon en flink warmer met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet.

0: De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado doet niet mee aan gesprekken met de regering van president Delcy Rodríguez. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en zijn bedoeld om de democratie in Venezuela te versterken. De oppositie wordt vertegenwoordigd door Dinora Figuera, die onlangs terugkeerde uit ballingschap. Machado verklaarde dat de oppositie niet zal deelnemen aan de opzet en uitvoering van de gesprekken. Washington verwelkomt de dialoog als stap richting politieke verzoening nadat oud-president Maduro in januari werd opgepakt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, onder meer door afspraken over slim energieverbruik. Toch staan nog 8900 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte. Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal. De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Darter Luke Littler heeft zijn titel bij het World Matchplay met succes verdedigd. De 19-jarige Engelsman versloeg Gerwin Price in de finale in Blackpool met 18-9. Een dag eerder was Littler in de halve finale al veel te sterk voor de Nederlander Dirk van Duivenbode. Met zijn eerste titel vorig jaar completeerde Littler de zogenoemde Triple Crown.

0: eerdere winst van het WK en de Premier League. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
1: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
2: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en valt er hier en daar een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het droog met eerst nog zon. Morgen volop zonneschijn en zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Ha blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet.
8: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters, met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Avila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País. Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen,
9: een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Bij een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov-on-Don zijn in de nacht van zondag op maandag 2 mensen om het leven gekomen. Volgens gouverneur Sliuzar raakten 5 anderen gewond, van wie 2 in kritieke toestand. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. Eerder raakten ook 12 mensen gewond bij een droneaanval op de Russische grensstad Belgorod. In de Oekraïnse regio Sumy vielen 5 gewonden bij een Russische luchtaanval.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
13: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
14: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
15: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte.
16: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal.
17: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard.
0: Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in een open brief fel uitgehaald naar critici van het WK voetbal. Hij beschuldigt hen van het verspreiden van haat en valse verhalen. Infantino verdedigt het toernooi als een succes dat eenheid en veiligheid uitstraalde. De FIFA kreeg tijdens het WK onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en zorgen over teams uit conflictgebieden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er plaatselijk nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan in het oosten nog een bui voorkomen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie 2 bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Ha blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van NoBe4
1: zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet.
2: Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. In de Europoort bij Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die beveiligd was met knipperlichten en Andreaskruisen, maar niet met spoorbomen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan trein en spoor is volgens ProRail aanzienlijk. Een goederenterminal is daardoor voorlopig niet per trein bereikbaar. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gelekt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden.
24: De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep standhoudt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.
25: Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival.
26: Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Avila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País.
4: Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld.
7: De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
11: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
12: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
27: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte.
28: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben. Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal.
29: De Londense luchthaven Gatwick heeft zondag te maken met een storing in de watervoorziening. Beide terminals zitten zonder water, waardoor toiletten niet werken en restaurants zijn gesloten. Vluchten lopen naar verluid geen vertraging op. De luchthaven laat weten samen te werken met het waterbedrijf om de waterlevering zo snel mogelijk te herstellen.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
3: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
5: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, al kan er in het oosten nog een buitje vallen. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond blijft het droog. Komende nacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en op veel plaatsen zomers warm. Met temperaturen tussen de 24 en lokaal 30 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen.
27: De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País.
2: Bij een schietpartij in het Seattle Center, vlak bij de beroemde Space Needle, zijn 3 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is een kind van 2 jaar. Het incident gebeurde tijdens het culinair festival Bite of Seattle. De politie heeft een verdachte opgepakt. Burgemeester Katie Wilson spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld.
4: De grote natuurbrand bij Bordeaux is in de nacht van zondag op maandag stabiel gebleven, meldt de prefectuur van Gironde. Tot nu toe heeft het vuur zo'n 42.000 hectare verwoest en zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Zondag werd een zeldzame vuurwolk waargenomen, een fenomeen dat eerder alleen bij bosbranden in Australië en Noord-Amerika voorkwam. De brand is nog niet onder controle en autoriteiten waarschuwen voor een nieuwe hittegolf. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. De bonden zeggen uitonderhandeld te zijn met de luchthaven. Volgens hen zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder terug van 5 naar 3. Maar volgens de bonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd.
22: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
23: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
24: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
25: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte.
26: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automaat. Volgens databedrijf RDC gaat het om 42%, een verdubbeling ten opzichte van 2017. De verschuiving komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's, die altijd een automatische versnellingsbak hebben.
0: Toch schakelt de meerderheid van de Nederlanders nog handmatig, vooral bij benzineauto's. Volgens RDC wordt de handgeschakelde auto langzaam een minderheid, maar verdwijnt niet helemaal.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won twee etappes en werd twee keer tweede in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn vijfde eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
8: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
9: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld.
26: Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky benadrukt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen. Hij reageerde daarmee op het ontslag van defensieminister Fedorov, een groot voorstander van droneoorlogvoering. Fedorov was in conflict geraakt met topmilitair Sirski, waarna beide moesten opstappen. Het vertrek van de minister leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky beklemtoonde dat samenwerking tussen de krijgsmacht en het ministerie essentieel is. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Bij die aanslag reed een man zaterdag in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten bij een politieoperatie. In de vluchtauto zijn geen DNA-sporen van de tweede verdachte gevonden. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel,
2: Maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden.
4: De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep standhoudt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.

0: campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De grote natuurbrand bij Bordeaux is een zware klap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, na overleg met de burgemeester. Tienduizenden hectares natuurgebied zijn verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er komt een taskforce onder leiding van Lescure om de lokale economie te ondersteunen. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie.
3: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. De bonden zeggen uitonderhandeld te zijn met de luchthaven. Volgens hen zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder terug van 5 naar 3. Maar volgens de bonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd.
1: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
3: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
4: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
1: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Remco Evenepoel is trots op zijn tweede plek in de Tour de France, achter vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar. De Belg noemde het een grote eer om tweede te worden achter de man die het record heeft geëvenaard. Evenepoel sprak van een perfecte voorbereiding en zei zich beter te voelen dan ooit na een grote ronde. Hij won 2 etappes en werd 2 keer 2e in zware ritten. Toch maakt hij er geen geheim van dat het winnen van de Tour zijn carrière-doel blijft. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis

0: opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn vijfde of zijn eerste zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
1: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
2: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan in het oosten nog een bui voorkomen. Het wordt rond de 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kremer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kremer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. De universitaire lerarenopleidingen groeien flink, schrijft Trouw. Het aantal inschrijvingen steeg het afgelopen collegejaar met 13,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze opleidingen groeien. Vooral de eenjarige masters voor het voortgezet onderwijs waren populair, met een groei van ruim 21%. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Bij die aanslag reed een man zaterdag in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten bij een politieoperatie. In de vluchtauto zijn geen DNA-sporen van de tweede verdachte gevonden. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival.
8: Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De grote natuurbrand bij Bordeaux is een zware klap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, na overleg met de burgemeester. Tienduizenden hectares natuurgebied zijn verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er komt een taskforce onder leiding van Lescure om de lokale economie te ondersteunen. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie.
12: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. De bonden zeggen uitonderhandeld te zijn met de luchthaven. Volgens hen zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder terug van 5 naar 3. Maar volgens de bonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd.
13: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
14: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
15: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
16: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft bij zijn beursdebuut in Shanghai een koerssprong van 472% gemaakt en is daarmee direct het grootste beursgenoteerde bedrijf van het Chinese vasteland geworden. Tegen de openingskoers werd het bedrijf gewaardeerd op omgerekend 427 miljard euro. De fabrikant van geheugenchips profiteert van de groeiende vraag door kunstmatige intelligentie en heeft al 8% van de wereldwijde DRAM-markt in handen. Volgens een deskundige wordt de handel mogelijk medegedreven door speculatieve gekte.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe.
17: Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
1: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
3: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
17: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af, met hier en daar nog een lichte bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag wordt het zonniger, al kan er in het oosten nog een bui vallen. Het wordt rond de 22 graden. Vanavond droog met later meer bewolking. Morgen volop zon en flink warmer. In het zuiden kan het zelfs 30 graden worden. Aan de kust zo'n 24 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds de invoering van de helmplicht voor snorfietsers in 2023 is het aantal hoofdverwondingen flink gedaald. Waar eerder meer dan de helft van de verwondingen hoofdletsel betrof, is dat nu teruggelopen tot een derde. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, vermoedelijk mede doordat voormalige snorfietsers op een ander vervoermiddel zijn overgestapt. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen.
20: De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. In het Groningse Sappemeer heeft zondagavond een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Het KNMI spreekt van een geïnduceerde beving, veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. Volgens RTV Noord kwamen er tientallen meldingen binnen van mensen die een klap of dreun voelden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Bij die aanslag reed een man zaterdag in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten bij een politieoperatie. In de vluchtauto zijn geen DNA-sporen van de tweede verdachte gevonden. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024. Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede.
2: Volgens de politiechef schoten de twee verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival. Bijna 5000 mensen die waren geëvacueerd vanwege bosbranden bij Madrid mogen terugkeren. Het gaat om campinggasten ten westen van de stad en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in de provincie Ávila is volgens de Spaanse regering de grootste in de recente geschiedenis van het land, met zo'n 77.000 hectare verbrand gebied. De omstandigheden voor de bluswerkzaamheden zijn maandag verslechterd door verwachte temperaturen tot 35 graden, schrijft El País. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. Waaronder die in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Na de verkoop heeft de prins geen investeringen in particulier of commercieel vastgoed meer. De grote natuurbrand bij Bordeaux is een zware klap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, na overleg met de burgemeester. Tienduizenden hectares natuurgebied zijn verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er komt een taskforce onder leiding van Lescure om de lokale economie te ondersteunen. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. De bonden zeggen uitonderhandeld te zijn met de luchthaven. Volgens hen zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder terug, van 5 naar 3. Maar volgens de bonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta.
8: Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet.
9: Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
22: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
23: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en bewolking elkaar af en kan er hier en daar nog een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het droger met zonnige perioden, al kan in het oosten nog een bui voorkomen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en flink warmer, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte, en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
28: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen.
27: Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Ha blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen is het afgelopen collegejaar met 13,5% gestegen, blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat de instroom flink toeneemt. De grootste groei zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Voorzitter Caspar van den Berg noemt het heel goed nieuws, gezien het lerarentekort. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47-geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte, voor zover bekend, gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen. De politie ligt al langer onder vuur vanwege overmatig geweld bij jongerenprotesten na het lekken van een toelatingsexamen. De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Bij die aanslag reed een man zaterdag in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten bij een politieoperatie. In de vluchtauto zijn geen DNA-sporen van de tweede verdachte gevonden. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag. De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden. De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie.
1: Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.
10: Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een 2e. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen alles over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De prins wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft wel actief in de autosport, al beleeft de Formule 1 race in Zandvoort dit jaar zijn laatste editie.
14: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
15: De grote natuurbrand bij Bordeaux is een zware klap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, na overleg met de burgemeester. Tienduizenden hectares natuurgebied zijn verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er komt een taskforce onder leiding van Lescure om de lokale economie te ondersteunen. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie.
16: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
17: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
29: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. Tadej Pogacar wil zichzelf na zijn 5e eindzege in de Tour de France niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. De Sloveen zei op de persconferentie dat hij gewoon wil genieten van het moment, of het nu zijn 5e of zijn 1e zege is. Pogacar waarschuwde zichzelf voor een mogelijke burn-out en wil daarom nog geen toezeggingen doen over deelname aan de Vuelta. Hij genoot ook van het gevecht met Mathieu van der Poel in de slotetappe. Over de jonge klassementsrenners, zoals ploeggenoot Isaac Del Toro, zei hij dat de volgende generatie er scherp uitziet. Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen krijgen we volop zon en wordt het zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur.
6: De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat.
7: Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
8: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto.
9: Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen.
18: De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Ha uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Ha blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
22: De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47 geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte, voor zover bekend, gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen. De politie ligt al langer onder vuur vanwege overmatig geweld bij jongerenprotesten na het lekken van een toelatingsexamen.
23: De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt.
25: De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden.
26: De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep stand houdt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.
0: Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een 2e. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival.

0: werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen alles over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De prins wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft wel actief in de autosport, al beleeft de Formule 1-race in Zandvoort dit jaar zijn laatste editie. De grote natuurbrand bij Bordeaux is een zware klap voor de lokale economie. Dat zegt de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, na overleg met de burgemeester. Tienduizenden hectares natuurgebied zijn verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. Er komt een taskforce onder leiding van Lescure om de lokale economie te ondersteunen. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet over de situatie. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen. De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek

0: op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege zijn samenwerking met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Hij betreurt dat de procedure in een publieke controverse is beland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond kans op een lichte bui in het oosten, elders droog. Komende nacht blijft het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur. De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch. Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af. Mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto. 2 van de 4 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere 2 verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Ha blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
8: De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47-geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte, voor zover bekend, gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen. De politie ligt al langer onder vuur vanwege overmatig geweld bij jongerenprotesten na het lekken van een toelatingsexamen.
9: De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt.
10: De Franse overheid roept mensen op om niet naar het departement Gironde te reizen, waar een grote bosbrand woedt. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. De brand heeft meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In de nacht van zondag op maandag bleef de brand relatief stabiel, maar meteorologen waarschuwen dat de temperaturen vanaf dinsdag weer kunnen oplopen tot 40 graden.
11: De Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf voor het verspreiden van onjuiste informatie tijdens zijn verkiezingscampagne. Yoon zou onder meer hebben gelogen over contacten met een sjamaan. Als de uitspraak in hoger beroep standhoudt, moet zijn partij mogelijk 23 miljoen euro aan campagnekosten terugbetalen aan de kiescommissie. Yoon kreeg eerder al levenslang opgelegd voor het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.
12: Bij een schietpartij in Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen en 4 anderen gewond geraakt. De politie heeft 1 verdachte opgepakt en zoekt nog naar een tweede. Volgens de politiechef schoten de 2 verdachten vermoedelijk op elkaar. De aangehouden verdachte is een jongere. De schietpartij vond plaats bij het Seattle Center, vlakbij de Space Needle, tijdens een culinair festival.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen.
14: Die groep wordt geleid door Lescure.
15: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
16: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen alles over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De prins wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft wel actief in de autosport, al beleeft de Formule 1-race in Zandvoort dit jaar zijn laatste editie.
17: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
18: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
19: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
20: U bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Scheidsrechter Slavko Vincic beëindigt zijn loopbaan. De 46-jarige Sloveen besloot daartoe een week nadat hij de WK-finale tussen Spanje en Argentinië leidde. Vincic stond sinds 2010 op de FIFA-lijst en floot onder meer de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.
22: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump.
21: Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alp stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege zijn samenwerking met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Hij betreurt dat de procedure in een publieke controverse is beland. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur.
24: De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte, en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
25: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto.
26: Twee van de 4 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de vierdaagse feesten. De andere 2 verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen.
27: De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der H. uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie 2 bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Ziek Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad.
3: Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der H. blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten.
5: Beveiligingsexpert Martin Kramer van KnowBe4 zegt dat het incident waarbij AI-modellen van OpenAI tijdens een beveiligingstest uit een afgeschermde omgeving ontsnapte, niet betekent dat kunstmatige intelligentie een eigen wil ontwikkelt. Volgens Kramer toont het vooral aan dat organisaties AI steeds meer autonomie geven, zonder dat de beveiliging en het toezicht daarop zijn meegegroeid. Hij pleit ervoor dat organisaties die kloof dichten voordat autonome AI op grote schaal wordt ingezet.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
10: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
11: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Ju Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader.
12: De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij 1 persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
28: De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47-geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte voor zover bekend gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen. De politie ligt al langer onder vuur vanwege overmatig geweld bij jongerenprotesten na het lekken van een toelatingsexamen.
29: De Oekraïense president Zelensky verdedigt het ontslag van zijn populaire defensieminister Fedorov, die in conflict was geraakt met topmilitair Sirski. Beide mannen moesten opstappen, wat leidde tot grote protesten in Oekraïne. Zelensky benadrukt dat de krijgsmacht en het ministerie goed moeten kunnen samenwerken. Hij waarschuwt dat oorlogen niet alleen met drones worden gewonnen en dat een te eenzijdige focus op drones tot falen leidt.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
13: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
14: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
15: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen alles over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De prins wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft wel actief in de autosport, al beleeft de Formule 1-race in Zandvoort dit jaar zijn laatste editie.
16: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
17: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
18: De AEX is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De olieprijzen daalden flink na een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd zo'n 7% goedkoper en zakte naar $90 per vat. Luchtvaartaandelen zoals Air France KLM profiteerden juist van de lagere brandstofkosten. In Shanghai maakte het Chinese chipbedrijf CXMT een uitzonderlijk beursdebuut met een koerssprong van ruim 500%.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
22: Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid.
20: De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
0: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alp stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen na zijn tweede pitstop. Door het incident kon wereldkampioen Lando Norris de leiding overnemen en de eerste zege van het seizoen voor McLaren behalen. Piastri moest de race verlaten met een kapotte versnellingsbak. Volgens Stella werkten de blauwe waarschuwingspanelen niet en was het incident zeker niet opzettelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond kan het in het oosten nog licht regenen. Elders blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en flink warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur. De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
25: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af. Mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto.
3: Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. De rechtbank in Den Haag behandelt op 17 augustus de zaak tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia. De man had volgens justitie twee bijlen met daarin de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil gekerfd en een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en Bloedbad. Hij werd in januari opgepakt nadat hij op het balkon van een Haags hotel bedreigingen had geschreeuwd. Van der Haa blijft tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde Von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen.
10: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
11: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
12: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Ju Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader.
26: De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
27: De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47-geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte voor zover bekend gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen. De politie ligt al langer onder vuur vanwege overmatig geweld bij jongerenprotesten na het lekken van een toelatingsexamen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog.
13: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
14: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
15: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in Circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld nemen alles over. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. De prins wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij blijft wel actief in de autosport, al beleeft de Formule 1-race in Zandvoort dit jaar zijn laatste editie.
16: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
17: De olie- en gasprijzen zijn maandag flink gedaald nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hebben opgeschort. Brentolie zakte zo'n 7% naar ongeveer $90 per vat, terwijl de gasprijs in Amsterdam bijna 8% daalde. Aan de Nederlandse pomp is de prijsdaling mogelijk de komende dagen merkbaar. De gemiddelde adviesprijs voor benzine ligt nu op €2,63 per liter, bijna een record. Volgens United Consumers spelen naast de olieprijs ook hoge raffinagekosten een belangrijke rol bij de hoge pompprijzen.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso, begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen na zijn tweede pitstop. Door het incident kon wereldkampioen Lando Norris de leiding overnemen en de eerste zege van het seizoen voor McLaren behalen. Piastri moest de race verlaten met een kapotte versnellingsbak. Volgens Stella werkten de blauwe waarschuwingspanelen niet en was het incident zeker niet opzettelijk. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en zomerse temperaturen. Tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Bingelands nieuws. In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van de vrouw die op 15 april in Hoofddorp werd gedood, onverwacht geconfronteerd met details over het geweld. De officier van justitie vertelde bij de aanklacht tegen verdachte Mustafa A. dat het slachtoffer met een mes in haar hoofd en hals is gestoken en dat haar keel is doorgesneden. De zussen wisten dat niet en reageerden geëmotioneerd. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat het anders had gemoeten. De advocaat van de zussen heeft excuses gekregen van de officier.
19: Bij alarmcentrales komen sinds zondag minder hulpvragen binnen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International ontving tot en met zaterdag 90 meldingen en daar kwamen zondag nog zo'n 15 bij. Ook bij Eurocross vlakt het aantal verzoeken af. Bij de ANWB alarmcentrale staat de teller maandagochtend op 50 hulpvragen, tegen 30 op zaterdag. De centrales zeggen alert te blijven.
20: De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken,
27: in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur.
3: De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
5: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto.
9: 2 van de 4 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere 2 verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen.
11: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
21: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
22: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Ju Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader.
23: De politie in Berlijn heeft een 2e verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij 1 persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie.
6: De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
7: De Indiase politie heeft een agent geschorst die met een AK-47-geweer schoot tijdens demonstraties in Siwan. Op beelden is te zien dat de man richting betogers rent en in de lucht lijkt te schieten. Niemand raakte, voor zover bekend, gewond. Een hoge politiefunctionaris noemt het wapengebruik tegen studenten niet te rechtvaardigen.

0: Zakenman Michael Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.

0: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso, begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond wordt het grotendeels droog en zonnig. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en op veel plaatsen zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking. In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten. Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober. De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur. De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
7: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto. Twee van de vier verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. Het gaat om minderjarige jongens. De beveiliger werd in de nacht van dinsdag op woensdag geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein tijdens de Vierdaagse feesten. De andere twee verdachten worden nog gezocht. Als zij zich niet voor donderdag melden, deelt de politie herkenbare foto's van hen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. De organisatie van de Christopher Street Day stelt dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de parade. Volgens de organisatie hebben veel deelnemers de dag afgesloten in een emotioneel zware situatie. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde Von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen. De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten. De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Ju Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij 1 persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14%. En moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club.
10: FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
11: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures.
12: Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK.
13: McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond klaart het op, alleen in het oosten is er nog kans op een lichte bui. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag met volop zon en zomerse temperaturen. Tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden. Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking.
15: In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten.
16: Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober.
17: De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur. De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch. Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af. Mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. De organisatie van de Christopher Street Day stelt dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de parade. Volgens de organisatie hebben veel deelnemers de dag afgesloten in een emotioneel zware situatie. De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde Von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen. De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
18: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
17: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring.
19: Zhu Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader.
20: De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
24: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
25: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog.
26: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
27: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
28: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte 1 plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australier hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Vanavond klaart het op, alleen in het oosten kan nog een lichte bui voorkomen. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden.
8: Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking.
2: In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten. Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober.
3: De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur.
9: De politie heeft op 18 mei in Amsterdam een 74-jarige man aangehouden op verdenking van ontucht met 2 minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Volgens de Telegraaf gaat het om Hans V., die eerder veroordeeld werd voor kindermisbruik. De man verbleef een tijd in Kenia, waar hij weeshuizen oprichtte en eind 2018 werd opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes. Justitie bevestigt niet dat het om V. gaat. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.
10: Sinds de helmplicht voor snorfietsers in 2023 raken zij minder vaak gebond aan het hoofd. Dat blijkt uit een analyse van verkeersinstituut SWOF. Het aandeel hoofdletsel daalde van meer dan de helft naar een derde van alle verwondingen. Ook het totale aantal ongevallen met snorfietsen nam af, mede doordat veel snorfietsers overstapten op een ander vervoermiddel. Zo doet de helft van de ondervraagden boodschappen nu vaker met de auto. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. De organisatie van de Christopher Street Day stelt dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de parade. Volgens de organisatie hebben veel deelnemers de dag afgesloten in een emotioneel zware situatie.
13: De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde Van Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen.
14: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen. Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
15: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
16: De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft oorlogsmonumenten bezocht bij de 73ste herdenking van de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog. Hij deed dat samen met zijn dochter Ju Ai, die volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst wordt klaargestoomd als zijn opvolger. De Koreaanse oorlog eindigde in 1953 met een wapenstilstand in plaats van een vredesverklaring. Ju Ai is naar schatting 13 jaar oud en verschijnt steeds vaker in het gezelschap van haar vader. De politie in Berlijn heeft een tweede verdachte van de aanslag bij de Pride-viering vrijgelaten. Volgens Duitse media zijn er geen DNA-sporen van die persoon gevonden in de vluchtauto. Bij de aanslag reed een man zaterdagavond in op mensen, waarbij één persoon omkwam en 29 anderen gewond raakten. De hoofdverdachte werd zondag doodgeschoten door de politie. De autoriteiten gaan uit van een islamistische terreuraanslag en er klinken oproepen tot een strengere aanpak van potentiële terroristen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
30: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is weer de beste Nederlandse tennisser op de wereldranglijst. De Haarlemmer zakte één plek naar de 67ste positie, terwijl Botik van de Zandschulp terugviel van plek 55 naar 69. Jesper de Jong behoort niet meer tot de beste 100 en staat nu 106e. De Italiaan Jannik Sinner voert de wereldranglijst aan. Miguel Rodriguez vertrekt na twee seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De man had zaterdag ingecheckt en verliet de volgende dag zijn kamer niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie gaat op basis van de omstandigheden uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart.
0: De Haringvlietbrug is in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. De brug op de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. De afsluiting valt samen met problemen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn deels of volledig dicht vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is gesloten voor vrachtverkeer door een verzwakte constructie.
1: De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden.
4: Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking.
5: In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten. Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober.
6: De politie Den Haag heeft bij acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen en 9 mannen aangehouden. Onder het vuurwerk waren 50 cobra's met elk meer dan 250 gram flitspoeder. Bijna al het vuurwerk lag opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken, in 3 gevallen zelfs in kinderslaapkamers. Bij een verdachte in Rotterdam trof de politie ruim 500 kilo vuurwerk aan in een schuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De vrouw die omkwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn was afkomstig uit Polen. Dat heeft burgemeester Kai Wegner bekendgemaakt. Ze was samen met haar dochter op bezoek in de stad. Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders aan met een steekwapen. De vermoedelijke dader werd zondag gedood tijdens een politieoperatie.
26: De organisatie achter de Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. In een verklaring stelt de organisatie dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Honderdduizenden mensen namen zaterdag deel aan de parade. De 21-jarige verdachte Abdul Balut kwam een dag later om het leven bij een confrontatie met de politie.
27: De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen.
28: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden volgens hem erg ongunstig voor de bluswerkzaamheden. In Spanje en Frankrijk zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd. Premier Sanchez kondigde aan dat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers gaat instellen.
2: Hij spreekt van een klimaatcrisis en niet van op zichzelf staande incidenten.
3: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal. Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 770.

0: lekker in het gezelschap van haar vader. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.

0: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie. Coach Roberto De Zerbi kreeg daarna versterkingen voor zo'n 277 miljoen euro, onder wie Sandro Tonali en Jan-Paul van Hekken. Van de Ven noemt het vorige seizoen onacceptabel en wil fris aan het nieuwe seizoen beginnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt rond de 22 graden met een matige westenwind. Vanavond in het oosten mogelijk nog een lichte bui, elders droog. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af tot zo'n 10 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag met volop zon en op veel plaatsen zomers warm. Met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds dit weekend speciale camera's op de Merwedebrug staan, is het vrachtverkeer over de brug fors afgenomen. Dat zegt Rijkswaterstaat, die nog geen exacte cijfers heeft. De handhaving van het verbod is net begonnen en Rijkswaterstaat verwacht dat het aantal overtreders verder zal dalen. Maandag is ook begonnen met het uitlezen van de camera's die kentekens van overtreders registreren. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen is nog niets bekend. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De man had zaterdag ingecheckt en verliet de volgende dag zijn kamer niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie gaat op basis van de omstandigheden uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. De Haringvlietbrug is in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. De brug op de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. De afsluiting valt samen met problemen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn deels of volledig dicht vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is gesloten voor vrachtverkeer door een verzwakte constructie. De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden. Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking. In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten. Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Parijse politie heeft een man aangehouden voor een steekpartij, waarbij drie vrouwen gewond raakten, van wie twee ernstig. De aanval vond maandag rond 11:30 plaats in de wijk Porte de Clichy. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken werden de slachtoffers aangevallen met twee keukenmessen. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, wist de verdachte op te pakken. Het motief is nog onbekend en de man is nog niet geïdentificeerd.
7: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen. De vrouw die omkwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn was afkomstig uit Polen. Dat heeft burgemeester Kai Wegner bekendgemaakt. Ze was samen met haar dochter op bezoek in de stad. Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders aan met een steekwapen. De vermoedelijke dader werd zondag gedood tijdens een politieoperatie. De organisatie achter de Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. In een verklaring stelt de organisatie dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Honderdduizenden mensen namen zaterdag deel aan de parade. De 21-jarige verdachte, Abdul Balut, kwam een dag later om het leven bij een confrontatie met de politie.
8: De Duitse anatoom Gunther von Hagens is op 81-jarige leeftijd overleden aan een hersenbloeding, meldt Bild. Von Hagens werd bekend als uitvinder van plastinatie, een techniek waarmee lichaamsdelen worden geconserveerd door ze te plastificeren. Die techniek vormde de basis voor de Body Worlds tentoonstellingen, die zo'n 58 miljoen bezoekers trokken. Na zijn dood wilde von Hagens zelf geplastineerd worden, een wens die zijn familie wil vervullen.
9: De Europese Commissie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk vanwege de bosbranden. Frankrijk krijgt 7 vliegtuigen en 4 helikopters uit onder meer Tsjechië, Kroatië en Portugal. Spanje kan 6 vliegtuigen inzetten uit Griekenland, Italië en Turkije, plus 134 brandweerlieden en 41 blusvoertuigen uit Portugal.
10: Via het Europese burgerbeschermingsmechanisme kunnen landen een beroep doen op in totaal 777 brandweerlieden en 22 blusvliegtuigen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
13: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
14: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
15: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14%. En moet de komende tijd verder omhoog.
16: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
17: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
18: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Miguel Rodriguez vertrekt na 2 seizoenen bij FC Utrecht en keert terug naar Spanje. De 23-jarige buitenspeler gaat spelen voor Deportivo Alavés. Rodriguez kwam in de zomer van 2024 over van Celta de Vigo en maakte in zijn eerste seizoen 7 competitiedoelpunten. Afgelopen maart liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij het seizoen niet kon afmaken. Technisch directeur Jordi Zuidam zegt dat de Spanjaard een blijvende indruk heeft achtergelaten bij de club. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie. Coach Roberto De Zerbi kreeg daarna versterkingen voor zo'n 277 miljoen euro, onder wie Sandro Tonali en Jan-Paul van Hekken. Van de Ven noemt het vorige seizoen onacceptabel en wil fris aan het nieuwe seizoen beginnen. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond in het oosten mogelijk nog een lichte bui, verder droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het vrachtverkeer over de Merwedebrug is fors afgenomen sinds dit weekend speciale camera's zijn geïnstalleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat, die verwacht dat het aantal nog verder daalt. Maandag is begonnen met het uitlezen van de kentekencamera's. Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse kentekens. Een Nederlandse vrachtwagen werd aan de kant gezet nadat de chauffeur zijn kenteken had afgedekt met een geel hesje. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De man had zaterdag ingecheckt en verliet de volgende dag zijn kamer niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie gaat op basis van de omstandigheden uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. De Haringvlietbrug is in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. De brug op de A29 is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. De afsluiting valt samen met problemen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn deels of volledig dicht vanwege onderhoud.
1: en de Merwedebrug is gesloten voor vrachtverkeer door een verzwakte constructie.
2: De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden.
3: Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking.
4: In de rechtbank in Alkmaar zijn twee zussen van een in april gedode vrouw uit Hoofddorp onverhoeds geconfronteerd met gewelddadige details over haar dood. De officier van justitie beschreef tijdens de eerste zitting hoe het slachtoffer om het leven was gebracht, zonder de familie vooraf te informeren. Het Openbaar Ministerie erkende achteraf dat dit anders had gemoeten. Verdachte Mustafa A. verblijft in een psychiatrisch centrum en was niet aanwezig. De volgende zitting is op 12 oktober.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Volgens Merz moet worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan bij de parade. Hij noemde het inrijden op mensen een aanslag op de queergemeenschap en de open samenleving. De politie schoot de 21-jarige verdachte Abdul Balut een dag na de aanslag dood. Hij zou eerder hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat.
27: Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
28: De Parijse politie heeft een man aangehouden voor een steekpartij, waarbij drie vrouwen gewond raakten, van wie twee ernstig. De aanval vond maandag rond 11:30 plaats in de wijk Porte de Clichy. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken werden de slachtoffers aangevallen met twee keukenmessen. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, wist de verdachte op te pakken. Het motief is nog onbekend en de man is nog niet geïdentificeerd.
29: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen.
30: De vrouw die omkwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn was afkomstig uit Polen. Dat heeft burgemeester Kai Wegner bekendgemaakt. Ze was samen met haar dochter op bezoek in de stad. Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders aan met een steekwapen. De vermoedelijke dader werd zondag gedood tijdens een politieoperatie.
31: De organisatie achter de Berlijnse Pride heeft bedroefd en strijdvaardig gereageerd op de aanslag van afgelopen weekend. In een verklaring stelt de organisatie dat het geweld bedoeld is om de samenleving te verdelen, maar dat ze zich niet laat wegdrukken. Honderdduizenden mensen namen zaterdag deel aan de parade. De 21-jarige verdachte, Abdul Balut, kwam een dag later om het leven bij een confrontatie met de politie.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
31: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
24: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
31: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog.
7: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
31: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
8: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
9: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog.
0: Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon en zomerse temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie.
16: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
17: Het vrachtverkeer over de Merwedebrug is fors afgenomen sinds dit weekend speciale camera's zijn geïnstalleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat, die verwacht dat het aantal nog verder daalt. Maandag is begonnen met het uitlezen van de kentekencamera's.
31: Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse kentekens. Een Nederlandse vrachtwagen werd aan de kant gezet nadat de chauffeur zijn kenteken had afgedekt met een geel hesje. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De man had zaterdag ingecheckt en verliet de volgende dag zijn kamer niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie gaat op basis van de omstandigheden uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden. Alarmcentrales ontvangen sinds zondag minder hulpvragen van Nederlandse vakantiegangers in gebieden met bosbranden. SOS International kreeg tot en met zaterdag 90 meldingen. Zondag kwamen daar nog 15 bij. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal verzoeken af. Er zijn geen meldingen van gewonde Nederlanders. Veel vragen gaan over schade, verblijfkosten en verzekeringsdekking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Volgens Merz moet worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte Abdul Balut een dag na de aanslag dood. De Duitse moslimraad ZMD leeft mee met de slachtoffers en benadrukt dat geweld tegen onschuldige burgers niet te verenigen is met de islam. Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
2: De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen.
31: De vrouw die omkwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn was afkomstig uit Polen. Dat heeft burgemeester Kai Wegner bekendgemaakt. Ze was samen met haar dochter op bezoek in de stad. Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders aan met een steekwapen. De vermoedelijke dader werd zondag gedood tijdens een politieoperatie.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14%. En moet de komende tijd verder omhoog.
5: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
31: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk.
3: Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder.
31: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
18: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint.
6: Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond klaart het op, alleen in het oosten is er nog kans op een lichte bui. Komende nacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag met volop zon. Het wordt flink warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Rotterdam heeft maandag twee broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige slachtoffers uit Oekraïne. De oudste broer van 24 kreeg 4 jaar en 2 maanden cel. Zijn 21-jarige broer 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben zij de slachtoffers, tussen de 13 en 17 jaar oud, geleidelijk de prostitutie ingetrokken. De jongeren werden niet met geweld gedwongen, maar met woorden ingepand. Uit aantekeningen van de oudste broer bleek dat hij zich liet inspireren door de omstreden influencer Andrew Tate.
26: De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie.
27: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn.
31: Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het vrachtverkeer over de Merwedebrug is fors afgenomen sinds dit weekend speciale camera's zijn geïnstalleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat, die verwacht dat het aantal nog verder daalt. Maandag is begonnen met het uitlezen van de kentekencamera's. Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse kentekens. Een Nederlandse vrachtwagen werd aan de kant gezet nadat de chauffeur zijn kenteken had afgedekt met een geel hesje. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. De man had zaterdag ingecheckt en verliet de volgende dag zijn kamer niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De politie gaat op basis van de omstandigheden uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. De Europese Unie wekt voor het eerst een kwart van haar elektriciteit op uit zonne-energie. Volgens Gerard de Lede van SolarEdge International is dat een belangrijke mijlpaal. Maar moet Europa ook zelf de technologie gaan produceren? Anders verruilt het continent de ene afhankelijkheid voor de andere. Daarnaast liggen er volgens hem nog grote kansen op bedrijfsdaken, die met lichtgewicht zonnepanelen alsnog benut kunnen worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Volgens Merz moet worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte Abdul Balut een dag na de aanslag dood. De Duitse moslimraad ZMD leeft mee met de slachtoffers en benadrukt dat geweld tegen onschuldige burgers niet te verenigen is met de islam. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar. De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen. De vrouw die omkwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn was afkomstig uit Polen. Dat heeft burgemeester Kai Wegner bekendgemaakt. Ze was samen met haar dochter op bezoek in de stad. Zaterdagavond reed een man in op mensen bij de Pride en viel omstanders aan met een steekwapen. De vermoedelijke dader werd zondag gedood tijdens een politieoperatie.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman...

0: in Circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
2: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop

0: afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond wordt het rustiger, al kan het oosten nog een lichte bui krijgen. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen flink meer zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het binnenlands nieuws. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de oprit naast de Merwedebrug in Gorkum staan zo'n 20 trekkers met omgekeerde vlaggen. Onder meer Agraxi, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De organisatie houdt de actie bewust publieksvriendelijk en kondigt een landelijke demonstratiedag aan op 14 augustus in Den Bosch. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten. De rechtbank in Rotterdam heeft maandag 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige slachtoffers uit Oekraïne. De oudste broer van 24 kreeg 4 jaar en 2 maanden cel. Zijn 21-jarige broer 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben zij de slachtoffers, tussen de 13 en 17 jaar oud, geleidelijk de prostitutie ingetrokken. De jongeren werden niet met geweld gedwongen, maar met woorden ingepand. Uit aantekeningen van de oudste broer bleek dat hij zich liet inspireren door de omstreden influencer Andrew Tate. De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het vrachtverkeer over de Merwedebrug is fors afgenomen sinds dit weekend speciale camera's zijn geïnstalleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat, die verwacht dat het aantal nog verder daalt. Maandag is begonnen met het uitlezen van de kentekencamera's. Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse kentekens. Een Nederlandse vrachtwagen werd aan de kant gezet nadat de chauffeur zijn kenteken had afgedekt met een geel hesje. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Count Binface, een komiek in een vuilnisbakpak, heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Hij neemt het op tegen Nigel Farage, die aftrad als parlementslid en zich opnieuw verkiesbaar stelt na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. In zijn programma belooft hij onder meer een referendum over de status van Pluto en geen miljoenen aan te nemen van crypto-miljardairs. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Volgens Merz moet worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte Abdul Balut een dag na de aanslag dood. De Duitse moslimraad ZMD leeft mee met de slachtoffers en benadrukt dat geweld tegen onschuldige burgers niet te verenigen is met de islam. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. Djihad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Djihad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar. De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen. waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste half jaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste half jaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australier hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden met een matige westenwind. Vanavond wordt het rustiger, al kan het oosten nog een lichte bui krijgen. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen flink meer zon en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de oprit naast de Merwedebrug in Gorkum staan zo'n 20 trekkers met omgekeerde vlaggen. Onder meer Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De organisatie houdt de actie bewust publieksvriendelijk en kondigt een landelijke demonstratiedag aan op 14 augustus in Den Bosch. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten. De rechtbank in Rotterdam heeft maandag 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige slachtoffers uit Oekraïne. De oudste broer van 24 kreeg 4 jaar en 2 maanden cel. Zijn 21-jarige broer 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben zij de slachtoffers, tussen de 13 en 17 jaar oud, geleidelijk de prostitutie ingetrokken. De jongeren werden niet met geweld gedwongen, maar met woorden ingepand. Uit aantekeningen van de oudste broer bleek dat hij zich liet inspireren door de omstreden influencer Andrew Tate. De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Het vrachtverkeer over de Merwedebrug is fors afgenomen sinds dit weekend speciale camera's zijn geïnstalleerd. Dat zegt Rijkswaterstaat, die verwacht dat het aantal nog verder daalt. Maandag is begonnen met het uitlezen van de kentekencamera's. Toch rijden er nog steeds vrachtwagens over de brug, vooral met buitenlandse kentekens. Een Nederlandse vrachtwagen werd aan de kant gezet nadat de chauffeur zijn kenteken had afgedekt met een geel hesje. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Count Binface, een komiek in een vuilnisbakpak, heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Hij neemt het op tegen Nigel Farage, die aftrad als parlementslid en zich opnieuw verkiesbaar stelt na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. In zijn programma belooft hij onder meer een referendum over de status van Pluto en geen miljoenen aan te nemen van crypto-miljardairs. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Volgens Merz moet worden opgehelderd hoe een vermeende islamist ongehinderd zijn gang kon gaan bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte Abdul Balut een dag na de aanslag dood. De Duitse moslimraad ZMD leeft mee met de slachtoffers en benadrukt dat geweld tegen onschuldige burgers niet te verenigen is met de islam. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar. De komende dagen worden beslissend in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje, waarschuwt minister van Binnenlandse Zaken Grande Marlaska. Vanaf woensdag worden de weersomstandigheden ongunstiger voor de bluswerkzaamheden. In delen van Spanje kan het 40 graden worden, terwijl honderdduizenden mensen al zijn geëvacueerd. Premier Sanchez spreekt van een klimaatcrisis en laat het kabinet een panel van klimaatwetenschappers instellen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett.
6: Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog. De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Volgens de bonden zijn ze uitonderhandeld en zijn de voorstellen van de luchthaven te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Schiphol bracht eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. Maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers juist verslechterd. De bonden beraden zich nu op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft voor het eerst de wachtlijst voor stroomaansluitingen van bedrijven weten te verkleinen. In het eerste halfjaar werden 1800 bedrijven aangesloten, mede dankzij afspraken over slimmer energieverbruik. Er staan nog 8800 bedrijven op de wachtlijst. Alliander investeerde in het eerste halfjaar 1,1 miljard euro in uitbreiding en onderhoud van het energienet. Zo'n 100 miljoen meer dan een jaar eerder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino beschuldigt critici van het WK voetbal van het verspreiden van haat en valse verhalen. In een open brief verdedigt hij het toernooi als een succes op het gebied van eenheid en veiligheid. De FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op onder meer visumbeperkingen voor supporters en de tuchtzaak rond de Amerikaanse speler Folarin Balogun. Diens schorsing werd opgeschort na tussenkomst van president Trump. Infantino stelt dat de wereld liefde nodig heeft in plaats van haat.
7: Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso, begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt dan zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug en de Jan Blankenbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
10: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
11: De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
12: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
13: De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio.
14: De Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie.
15: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
18: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
19: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving.
20: De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.
21: Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden.
22: Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten geopend. Beleggers reageerden positief op de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren tot ruim 2%, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen tot ruim 4,3% stegen. De Dow Jones-index stond kort na opening 1,2% hoger.
0: Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt, net als andere Duitse autofabrikanten, met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
1: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
2: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
4: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14%. En moet de komende tijd verder omhoog.
7: De grote natuurbrand bij Bordeaux is volgens de Franse minister van Financiën en Economische Zaken, Roland Lescure, een zware klap voor de lokale economie. Toerisme en horeca worden hard geraakt. Door de brand zijn tienduizenden hectares natuur verwoest en honderdduizenden mensen geëvacueerd. President Macron houdt maandagochtend crisisoverleg met zijn kabinet. Burgemeester Thomas Cazenave van Bordeaux heeft een taskforce opgezet om de lokale economie te ondersteunen. Die groep wordt geleid door Lescure.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
10: Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag. Volop zon, droog en zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug en de Jan Blankenbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
13: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
27: De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
28: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
29: De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtsebrug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie.
14: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
17: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
18: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving.
19: De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.
20: Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden.
21: Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Tjaad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht wegens vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven betere AI-modellen, in veel gevallen Amerikaanse, om hun eigen modellen te verbeteren, wat bij grootschalig gebruik neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom.
0: Als straf zouden Chinese bedrijven te maken kunnen krijgen met sancties of plaatsing op een lijst van het ministerie van Handel met beperkte toegang tot Amerikaanse technologie.
1: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast

0: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie. GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14%. En moet de komende tijd verder omhoog. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt een mooie dag, volop zon en droog. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug en de Jan Blankenbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
3: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
4: De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
5: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
6: De Haringvlietbrug was maandagmiddag in beide richtingen dicht na een aanrijding met een slagboom, meldt Rijkswaterstaat. Na ongeveer een half uur was het probleem verholpen. De afsluiting viel samen met stremmingen op andere bruggen in de regio. De Moerdijkbrug en de Papendrechtsebrug zijn respectievelijk deels en volledig gesloten vanwege onderhoud. En de Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer wegens een verzwakte constructie.
7: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap rond de start van World Pride in Amsterdam. Organisatie Rita kreeg meer dan 70 meldingen, terwijl het er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook op stations elders in het land was er sprake van intimidatie. Dinsdagavond is er bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
9: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch.
10: De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
11: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
12: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving.
13: De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.
14: Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden.
15: Djihad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Djihad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht wegens vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven betere AI-modellen, in veel gevallen Amerikaanse, om hun eigen modellen te verbeteren, wat bij grootschalig gebruik neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Als straf zouden Chinese bedrijven te maken kunnen krijgen met sancties of plaatsing op een lijst van het ministerie van Handel met beperkte toegang tot Amerikaanse technologie.
17: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit.
18: Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt net als andere Duitse autofabrikanten met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
19: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
20: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
21: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australier hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen belooft een mooie dag te worden. Volop zon, droog en zomers warm. De temperatuur loopt op tot 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Zondagochtend vroeg hoorde iemand schoten aan de Borsaliastraat en belde de politie, waarna agenten kogelinslagen in een woning ontdekten. In de loop van maandag werden bij nog 3 panden kogelinslagen gevonden, waaronder 2 bedrijfspanden. Niemand raakte gewond en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden. Provinciale BBB-fracties maken zich zorgen over de waarde van vergunningen, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In de meeste provincies heeft de BBB hierover schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Volgens het Overijsselse statenlid van het Hul kan het intrekken van vergunningen ook gevolgen hebben voor woningbouw, infrastructuur en industrie.
6: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug en de Jan Blankenbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
25: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
26: De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
27: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
0: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
2: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving.
7: De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.
8: Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden.
9: Djihad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Djihad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht wegens vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven betere AI-modellen, in veel gevallen Amerikaanse, om hun eigen modellen te verbeteren, wat bij grootschalig gebruik neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Als straf zouden Chinese bedrijven te maken kunnen krijgen met sancties of plaatsing op een lijst van het ministerie van Handel met beperkte toegang tot Amerikaanse technologie.
13: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit.
14: Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt net als andere Duitse autofabrikanten met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
15: De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money.
27: Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
1: Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen gaan naar zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Prins Bernhard wil zich voortaan richten op ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Formule 1-race in Zandvoort beleeft dit jaar zijn laatste editie.
3: GasUnie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe verbinding tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant produceert veel groen gas uit reststromen van de landbouw. Maar vooral in de zomer ontstaat lokaal regelmatig een overschot. Dankzij de nieuwe koppeling kan dat overschot naar gebieden worden getransporteerd waar wel vraag is. De capaciteit voor groen gas groeide vorig jaar met 14% en moet de komende tijd verder omhoog.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK.
18: McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz.
19: Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
27: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Provinciale BBB-fracties maken zich zorgen over de waarde van vergunningen, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In de meeste provincies heeft de BBB hierover schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur. Volgens het Overijsselse statenlid van het Hul kan het intrekken van vergunningen ook gevolgen hebben voor woningbouw, infrastructuur en industrie.
23: In Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Zondagochtend vroeg hoorde iemand schoten aan de Borsaliastraat en belde de politie, waarna agenten kogelinslagen in een woning ontdekten. In de loop van maandag werden bij nog 3 panden kogelinslagen gevonden, waaronder 2 bedrijfspanden. Niemand raakte gewond en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden.
24: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug en de Jan Blankenbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie, de vakbond van melkveehouders, en vissersactiegroep EMK eisen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
25: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
26: De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
28: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
32: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
1: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
2: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. Djaat trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Djaat kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, die belangrijk zijn voor de chipfabrikage. Dat meldt technieuwssite The Information. Het gaat om machines met zogeheten Deep Ultraviolet Immersie Lithografie, een markt die lang werd gedomineerd door het Nederlandse ASML. De machines zouden dit jaar worden geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties en betrouwbaarheid nog achter en moet verder worden getest.
9: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
10: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
11: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat.
0: Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit. Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt, net als andere Duitse autofabrikanten, met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. BBB-fracties in de meeste provincies maken zich zorgen over de waarde van vergunningen. Nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Overijsselse statenlid van het Hul kan dit ook gevolgen hebben voor woningbouw, infrastructuur en industrie in andere provincies. De BBB-fracties hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan hun provinciebesturen. Op 14 augustus komen provinciale staten van Brabant bijeen voor een debat over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
15: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
16: In Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Zondagochtend vroeg hoorde iemand schoten aan de Borsaliastraat en belde de politie, waarna agenten kogelinslagen in een woning ontdekten. In de loop van maandag werden bij nog 3 panden kogelinslagen gevonden, waaronder 2 bedrijfspanden. Niemand raakte gewond en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden.
17: Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
18: De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
19: Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden. Zij vertrokken zondag per speedboot vanuit Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet aan op hun bestemming. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt bekend te zijn met de zaak en verleent consulaire bijstand aan de familie. Ambassadepersoneel staat in nauw contact met de lokale autoriteiten.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
1: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
2: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.
3: Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden.
7: Djihad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het Afrikaanse land is het hof weinig effectief en is er geen evenredige aandacht voor alle werelddelen. Djihad kwam eerder in opspraak toen het weigerde de Soedanese oud-dictator Omar al-Bashir te arresteren, ondanks een ICC-bevel. Na de formele aankondiging van vertrek geldt een wachttermijn van een jaar.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, meldt technieuwsite The Information. Het gaat om machines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie, een technologie die lang werd gedomineerd door ASML. Het systeem loopt qua prestaties nog achter en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%.
26: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
27: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
28: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen.
0: Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit. Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde

0: terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert maakt woensdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken, meldt zijn ploeg Visma Lease a Bike. Het wordt zijn eerste wedstrijd sinds hij half juni uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes stapte, door een ontsteking in zijn elleboog. Van Aert bereidt zich met deze koers voor op de Ronde van Spanje, die op 22 augustus begint. Ook ploeggenoten Christophe Laporte en Niklas Behrens keren woensdag terug na blessures. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
5: Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. De temperatuur ligt tussen 18 en 22 graden. Er staat een matige westenwind, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht minimumtemperaturen rond 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 30 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal.
1: Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt...

0: kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt. BBB-fracties in de meeste provincies maken zich zorgen over de waarde van vergunningen, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Overijsselse statenlid van het Hul kan dit ook gevolgen hebben voor woningbouw, infrastructuur en industrie in andere provincies. De BBB-fracties hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan hun provinciebesturen. Op 14 augustus komen provinciale staten van Brabant bijeen voor een debat over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch. In Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Zondagochtend vroeg hoorde iemand schoten aan de Borsaliastraat en belde de politie, waarna agenten kogelinslagen in een woning ontdekten. In de loop van maandag werden bij nog 3 panden kogelinslagen gevonden, waaronder 2 bedrijfspanden. Niemand raakte gewond en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden. Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede. De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers veroordeeld voor mensenhandel met minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De slachtoffers waren tussen de 13 en 17 jaar oud. De oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de jongste 2 jaar. Volgens de rechtbank hebben de broers de slachtoffers geleidelijk de prostitutie ingetrokken vanuit het huis van hun vader in Maassluis. De jongeren waren kwetsbaar als vluchtelingen en werden met woorden ingepalmd, aldus de rechter.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. Het wordt de komende dagen opnieuw erg warm in Frankrijk en Spanje, met temperaturen rond de 40 graden. Dat meldt Weer Online. De extreme hitte houdt aan in gebieden die getroffen zijn door grote natuurbranden. Pas later deze week of volgende week is er kans op onweer in delen van Zuid-Europa. Ook in Italië kan het ruim boven de 35 graden worden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines, meldt technieuwsite The Information. Het gaat om machines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie, een technologie die lang werd gedomineerd door ASML. Het systeem loopt qua prestaties nog achter en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen. De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit. Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt net als andere Duitse autofabrikanten met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Andrea Pirlo wordt niet de nieuwe bondscoach van Italië. De 47-jarige oud-voetballer laat op Instagram weten dat hij niet langer kandidaat is. Pirlo gold de afgelopen dagen als belangrijkste kandidaat, maar kreeg zware kritiek vanwege een reclamecontract met een Russisch bedrijf en zijn beperkte coachervaring. Italië zoekt een bondscoach sinds het vertrek van Gennaro Gattuso, begin april. Onder Gattuso wist Italië zich niet te plaatsen voor het WK. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden met een matige westenwind. Aan de kust waait het soms vrij krachtig. Vanavond klaart het op en wordt het droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt zomers warm met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 30 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de vier verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen. Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch. In Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Zondagochtend vroeg hoorde iemand schoten aan de Borsaliastraat en belde de politie, waarna agenten kogelinslagen in een woning ontdekten. In de loop van maandag werden bij nog 3 panden kogelinslagen gevonden, waaronder 2 bedrijfspanden. Niemand raakte gewond en er is nog geen verdachte aangehouden. De politie onderzoekt of de beschietingen met elkaar te maken hebben en roept getuigen op zich te melden. Een 35-jarige Nederlander is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens de Rheinische Post blijkt uit de autopsie dat de man is gewurgd. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Het gaat om een man die zaterdag samen met het slachtoffer bij het hotel arriveerde en daarna verdween. De dode man komt volgens de krant uit de buurt van Enschede.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Oekraïense anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
1: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. De Parijse politie heeft een man aangehouden na een steekpartij in de wijk Porte de Clichy, waarbij 3 vrouwen gewond raakten. 2 van hen liepen ernstige verwondingen op. De slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met 2 keukenmessen, maar verkeren niet in levensgevaar. Een agent die op dat moment niet aan het werk was, verrichtte de arrestatie. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen. De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit. Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart.
7: Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen. Via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt net als andere Duitse autofabrikanten met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie. De Russische zakenman Mikhail Friedman eist via het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag een schadevergoeding van de Nederlandse staat, schrijft Follow the Money. Friedman wil ook de controle terug over zijn investeringen, waaronder supplementenwinkel Holland & Barrett. Door Europese sancties raakte de oligarch de zeggenschap kwijt over bedrijven die hij had ondergebracht in houdstermaatschappijen op de Zuidas. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz.
10: Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. De FIFA heeft het doelpunt van Sidney Lopez Cabral uitgeroepen tot het mooiste van het WK. De in Rotterdam geboren international van Kaapverdië scoorde in de verlenging tegen Argentinië door de bal prachtig in de kruising te schieten. Argentinië won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2. De 23-jarige verdediger speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en is onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde.
1: Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uit de ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïense president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïense militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïense anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. Dit was het laatste buitenlands nieuws. Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïense president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïense militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïense anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm, met maxima tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een 10-tal aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden, anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
12: Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt.
13: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
1: De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
13: Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die €720.000 aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
1: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen.
15: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
13: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën.
16: Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
17: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later

0: En nu het economisch nieuws.
1: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
2: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit. Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt, net als andere Duitse autofabrikanten, met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz.
4: Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen.

0: miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met maxima tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
6: Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt.
7: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
10: Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die €720.000 aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
11: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen.
12: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
13: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
14: De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de aanslag bij de Pride in Berlijn niet zonder gevolgen mag blijven. Afgelopen zaterdag reed een man in op een menigte bij de parade. De politie schoot de 21-jarige verdachte een dag later dood na een klopjacht. Bij de aanval kwam een Poolse vrouw om het leven. Merz omschreef de aanslag als een aanval op de queergemeenschap en de open samenleving.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
18: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
19: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
20: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
21: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit.
22: Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart. Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt, net als andere Duitse autofabrikanten, met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wordt het een zonnige en droge dag. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd. Nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
24: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen.
5: De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
6: Nog twee verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al twee minderjarige jongens dat. De politie had de vier verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
7: BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
8: Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt.
9: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen, meestal door onvoorzichtigheid.
28: De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
29: Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
30: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers.
10: Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen.
11: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
12: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van crypto-miljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
18: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
19: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
20: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
21: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit.
31: Porsche schrapt nog eens 5000 banen in de regio Stuttgart.
0: Het bedrijf wil dat op een sociaal verantwoorde manier doen, via natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en vrijwillige vertrekregelingen. De bezuiniging komt bovenop eerdere ontslagrondes. Porsche kampt net als andere Duitse autofabrikanten met stijgende kosten, concurrentie uit China en een stagnerende elektrificatiestrategie.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Carlos Sainz excuses aangeboden voor het gedrag van Oscar Piastri tijdens de Grote Prijs van Hongarije. Sainz botste met Piastri toen de Australiër hem probeerde in te halen om de leiding te behouden. Door het incident verloor Piastri de koppositie aan teamgenoot en wereldkampioen Lando Norris, die vervolgens de race won. Piastri moest opgeven met een kapotte versnellingsbak en liet zich na afloop zeer kritisch uit over Sainz.
3: Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt het zonnig en droog, met op veel plaatsen zomerse warmte. De temperatuur loopt op tot 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang.
7: De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
8: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
9: Nog twee verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al twee minderjarige jongens dat. De politie had de vier verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurred worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
10: BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
24: Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt.
25: Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij onder meer de Merwedebrug, de Jan Blankenbrug en de Moerdijkbrug staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en protestborden. Organisaties als Agractie en de Vakbond van Melkveehouders eisen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boeren hun vergunningen behouden. De actievoerders blijven bewust van snelwegen af om het protest publieksvriendelijk te houden. Op 14 augustus volgt een landelijke demonstratiedag in Den Bosch.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen, meestal door onvoorzichtigheid.
28: De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening.
11: Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
12: Het Oekraïense anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
13: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen.
14: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
16: De Britse komiek Count Binface heeft zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd voor de tussentijdse verkiezingen in Clacton. Daarin daagt hij Nigel Farage uit met onder meer een referendum over de status van Pluto en de belofte geen miljoenen van cryptomiljardairs aan te nemen. Farage trad af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen boycotten de verkiezing, waardoor Binface in beeld kwam als tegenkandidaat.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
29: De Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, Besi bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
30: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
31: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
0: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
1: De aandelenbeurs in New York opende maandag met winsten, gesteund door de gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran en een flinke daling van de olieprijzen. Brentolie zakte tot bijna 7% en daalde onder de $90 per vat. Oliebedrijven verloren terrein, terwijl luchtvaart- en cruisemaatschappijen juist stegen. Beleggers kijken ook uit naar kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Amazon, Microsoft, Apple en Meta later deze week. Daarnaast komt de Amerikaanse Centrale Bank woensdag met een rentebesluit.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n €277 miljoen aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto de Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navit Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wordt het een mooie zomerdag met volop zon. Het blijft droog en het wordt flink warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
10: In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
15: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
21: Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden, anders zouden hun foto's ongeblurred worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
22: BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
23: Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet.
13: Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000

0: zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen. Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen.

0: modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de bankenslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto de Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machin voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machin kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen wordt het een mooie zomerdag met volop zon. Het blijft droog en het wordt flink warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8:00 ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Nog twee verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al twee minderjarige jongens dat. De politie had de vier verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurred worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen. Waterschap Vechtstromen stelt vanaf dinsdag een onttrekkingsverbod in voor Twente en het Vechtdal. Dat betekent dat er geen water meer mag worden opgepompt uit kanalen, beken en sloten. In Noord-Brabant, Limburg en delen van Gelderland en Overijssel gold al langer zo'n verbod vanwege de aanhoudende droogte. Afgelopen weekend werd ook het scheepvaartverkeer op het Twentekanaal stilgelegd om te voorkomen dat water wegstroomt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen, meestal door onvoorzichtigheid.
6: De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de vijfde Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
7: Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die 720.000 euro aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
8: De politie schaalt de beveiliging bij de Pride-bijeenkomst in Hamburg flink op, na de aanslag bij de Pride in Berlijn. De organisatie verwacht zo'n 250.000 deelnemers. Bij de aanslag zaterdag in Berlijn reed een auto in op de menigte, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en 29 mensen gewond raakten. De dader, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat, werd door de politie doodgeschoten. Ook bij de World Pride in Amsterdam worden, waar nodig, extra maatregelen getroffen.
9: Roemenië zet een medewerker van de Russische ambassade het land uit na het neerschieten van 3 drones die vorige week het luchtruim schonden. Zeker 1 daarvan is volgens Roemeens onderzoek Russisch. De Russische ambassadeur werd ontboden en kreeg resten van de neergehaalde drone te zien. Roemenië uitte ferm protest en stelt dat Rusland de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
14: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
15: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
16: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
17: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
18: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos stopt met topsport. De 30-jarige kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin. Bij de Paralympische Winterspelen in maart in Cortina d'Ampezzo won ze zilver op de banketslalom. In totaal deed Bunschoten-Vos 4 keer mee aan de Paralympische Winterspelen en veroverde meerdere wereldtitels. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto de Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahçe. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navid Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio.
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt in het oosten nog een enkele bui, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. Landinwaarts zwakt de wind af. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt een mooie dag met volop zon en het blijft droog. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
24: In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
25: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
26: Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurred worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
27: BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur. Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak, dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitie heeft daarvoor een 2/3 meerderheid nodig in het parlement. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie door de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en geen lid van de NAVO. Volgens de autoriteiten is de krijgsmacht op dit moment niet in staat het land te verdedigen tegen een zware aanval. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Het Oekraïnse anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die €720.000 aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
0: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar €19,5 miljard. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
5: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
6: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
7: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
8: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navid Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus.
11: Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt in het oosten nog een enkele bui, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. Landinwaarts zwakt de wind af. Langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt een mooie dag met volop zon en het blijft droog. Het wordt zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht.
17: Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8:00 ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
18: In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een 10-tal aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
19: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
20: Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel.
30: BBB-fracties in de meeste provincies willen weten wat vergunningen nog waard zijn, nu Noord-Brabant van plan is de stikstofvergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. In onder meer Friesland, Groningen, Limburg en Zuid-Holland hebben BBB-fracties hierover vragen gesteld aan het provinciebestuur.
1: Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen, na een rechterlijke uitspraak dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Op 14 augustus debatteren provinciale staten in Den Bosch over de kwestie. Boeren willen dat debat aangrijpen om te protesteren tegen de stikstofplannen van minister Van Essen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitie heeft daarvoor een 2/3 meerderheid nodig in het parlement. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie door de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en geen lid van de NAVO. Volgens de autoriteiten is de krijgsmacht op dit moment niet in staat het land te verdedigen tegen een zware aanval. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022.
22: Het Oekraïense anticorruptiebureau beschuldigt oud-staatssecretaris Oleksandr Bankov van corruptie. Hij zou aan het begin van de oorlog een groep hebben geleid die €720.000 aan buitenlandse donaties verduisterde. Dat geld was bedoeld om Oekraïne te helpen in de oorlog met Rusland. Bankov zou internationale donateurs hebben overtuigd geld over te maken naar een rekening van een NGO, waarna het via omwegen bij individuen terechtkwam. Het onderzoek loopt nog en Bankov is nog niet officieel aangeklaagd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd,
30: Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
0: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
4: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
5: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
6: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
7: Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog, met minima tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen krijgen we volop zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm, met maxima van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vier Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp.
15: Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht.
25: Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
26: In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op.
27: De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen.
1: Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn.
2: Nog twee verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al twee minderjarige jongens dat. De politie had de vier verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurd worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de

0: Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Macron noemde de branden compleet ongekend. Er is al meer dan 42.000 hectare in vlammen opgegaan en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI

0: ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navid Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog, met minima tussen 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgen krijgen we volop zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm, met maxima van 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vier Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande, minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een 10-tal aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Nog 2 verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder op maandag deden al 2 minderjarige jongens dat. De politie had de 4 verdachten tot en met woensdag de tijd gegeven zich te melden. Anders zouden hun foto's ongeblurred worden gedeeld. De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de vierdaagse feesten. De beveiliger werd bij de fietsenstalling op het stationsplein geslagen en getrapt en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
5: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Macron noemde de branden compleet ongekend. Er is al meer dan 42.000 hectare in vlammen opgegaan en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd.
0: De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, Besi en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren.
6: ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Vakbonden CNV en FNV dreigen met acties van beveiligers op luchthaven Schiphol. Volgens de bonden zijn de voorstellen van Schiphol te vaag en te traag om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten op korte termijn aan te pakken. De vakbonden zeggen uitonderhandeld te zijn en beraden zich op vervolgstappen, waaronder mogelijk het neerleggen van het werk. Schiphol zegt concrete afspraken te hebben gemaakt over werkdruk, pauzes en roosters, maar erkent dat sommige veranderingen meer tijd vragen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto de Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog met minimumtemperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon. Het blijft droog en op veel plaatsen wordt het zomers warm, met maxima tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een 10-tal aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen.
6: De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben.
0: Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Tiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Tiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht wordt het droog met minimumtemperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen wordt het een mooie dag met volop zon. Het blijft droog en op veel plaatsen wordt het zomers warm, met maxima tussen 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De vier Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven wordt extra gesurveilleerd, nadat afgelopen weekend meerdere woningen en auto's werden beklad met teksten tegen asielopvang. De politie vermoedt dat de bekladde panden bewoond worden door voorstanders van opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op een bedrijventerrein in Engelen. De gemeente Den Bosch laat weten dat bewoners worden bijgestaan en dat gekeken wordt hoe panden en voertuigen zo snel mogelijk schoongemaakt kunnen worden. De politie heeft inmiddels een tiental aangiftes binnengekregen en neemt nog steeds nieuwe aangiftes op. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te laat beslist over schadevergoedingen voor toeslagenouders. Daarmee wijkt de rechtbank bewust af van een uitspraak van de Raad van State, die begin juni oordeelde dat de toeslagendienst die dwangsommen voorlopig niet hoeft te betalen. Volgens de rechtbank hebben ouders zonder dwangsom geen middel meer om naleving van rechterlijke uitspraken af te dwingen. De dienst toeslagen doet gemiddeld veel langer over beslissingen over aanvullende compensatie dan de vastgestelde termijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokke wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. De Britse premier Andy Burnham is van plan om binnenkort naar Oekraïne te reizen. Dat liet hij weten aan de Oekraïnse president Zelensky tijdens diens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zelensky is de eerste buitenlandse leider die Burnham ontvangt sinds zijn beëdiging vorige week. De twee spraken elkaar bij een Britse marinebasis waar Oekraïnse militairen deelnamen aan een oefening. Burnham is de 5e Britse premier met wie Zelensky contact heeft sinds de Russische invasie in 2022. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Defensiebedrijf T.ON International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder.
6: De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
10: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
11: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
12: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%.
13: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
14: Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Mickey van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. De verdediger van Oranje zegt in Sydney dat de club nieuwe ambitie uitstraalt. Tottenham ontliep vorig seizoen maar nipt degradatie en haalde daarna voor zo'n 277 miljoen euro aan versterkingen. Volgens Van de Ven gaat de ploeg onder coach Roberto De Zerbi meer aanvallend voetbal spelen, wat ook de supporters energie moet geven. Dusan Tadic keert terug in de Eredivisie. De 37-jarige Servische aanvaller heeft een contract voor 2 jaar getekend bij NEC, dat vorig seizoen als derde eindigde. Tadic komt over van Al Wadda uit Abu Dhabi en speelde eerder onder meer voor FC Groningen, FC Twente, Ajax en Fenerbahce. Met 111 interlands is hij record international van Servië. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten.
17: Argentinië won uiteindelijk met 3-2. López Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. Het wordt op veel plaatsen zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
21: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
22: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
23: De vier Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp.
24: Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht.
1: Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: prikken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak.

0: Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2... door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navit Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kan er in het oosten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het droog en klaart het steeds meer op. De wind neemt landinwaarts af, langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vannacht blijft het droog, met minimumtemperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. Het wordt op veel plaatsen zomers warm, met temperaturen tussen de 24 graden op de Wadden en plaatselijk 30 graden in het zuiden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht. Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
1: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Frankrijk heeft sinds 6 juli 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Premier Le Cornu maakte dat maandag bekend. Het land kampt met een extreem bosbrandseizoen. Al meer dan 116.000 hectare is in vlammen opgegaan, een record. In 2022 ging het nog om 72.000 hectare. Volgens Le Cornu wordt 9 op de 10 branden veroorzaakt door menselijk handelen. Meestal door onvoorzichtigheid.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
8: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
1: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak.
9: Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Het Chinese ministerie van Handel dreigt met tegenmaatregelen tegen de Verenigde Staten. Aanleiding zijn uitspraken van Amerikaanse functionarissen dat Chinese AI-bedrijven mogelijk worden onderzocht vanwege vermeende diefstal van Amerikaanse technologie. Volgens de Amerikanen gebruiken Chinese bedrijven grote AI-modellen om hun eigen, kleinere modellen te verbeteren, wat neerkomt op diefstal van intellectueel eigendom. Mogelijke straffen zijn sancties of beperkte toegang tot Amerikaanse technologie. Een woordvoerder van het Chinese ministerie stelt dat China alle noodzakelijke maatregelen zal nemen om zijn belangen te beschermen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: D Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen wordt een mooie zomerse dag met volop zon. Het blijft droog en het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
12: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
13: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht.
14: Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
18: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
19: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken.
20: De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie.
21: De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern rekent nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van de eerder verwachte 12,5%. In het tweede kwartaal behaalde Philips een bedrijfswinst van 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De omzet groeide met 4% tot 4,4 miljard euro.
25: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
26: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
27: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar.
0: Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
1: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
2: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt, zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2, door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navit Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af.
4: Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen wordt een mooie zomerse dag met volop zon. Het blijft droog en het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
12: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
13: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
14: De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp.
15: Een 35-jarige Nederlander uit de omgeving van Enschede is zondag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, vlak over de grens bij Nijmegen. Uit autopsie is gebleken dat de man is gewurgd. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte in beeld. Een man die het slachtoffer vergezelde. Die wordt nog gezocht.
28: Bioscoopketen Pathé programmeert de komende weken extra ochtend- en nachtvertoningen van de film The Odyssey in IMAX-zalen. Zo staan er in Amsterdam vroege voorstellingen om 8 uur 's ochtends gepland en in Rotterdam nachtvertoningen om 11:30. Volgens Pathé is het voor het eerst dat het bedrijf in Nederland zo structureel extra vertoningen inlast om aan de grote vraag te voldoen. De film gaat over de Griekse legerleider Odysseus en heeft onder andere Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway in de hoofdrollen.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
31: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken.
0: Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
16: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern rekent nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van de eerder verwachte 12,5%. In het tweede kwartaal behaalde Philips een bedrijfswinst van 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De omzet groeide met 4% tot 4,4 miljard euro.
19: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
17: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
19: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
20: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak.
31: Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
1: China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. SC Heerenveen huurt aanvaller Lanroy Machine voor het komende seizoen van het Franse Angers. In de overeenkomst is een koopoptie opgenomen. De 20-jarige Fransman kan als spits en op beide flanken spelen. Machine kwam vorig seizoen tot 26 wedstrijden voor Angers in de Ligue 1. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navid Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen wordt een mooie zomerse dag met volop zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
21: Dit was het weer.
22: Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
9: Honderden boeren hebben zich met trekkers verzameld bij het gemeentehuis in Borculo om een brandbrief te overhandigen aan het gemeentebestuur. Ze eisen dat de stikstofplannen van het kabinet worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van landbouwminister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op andere plekken in het land protesteren boeren, onder meer langs snelwegen bij Apeldoorn, Zutphen en Ermelo.
10: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
11: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
12: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
21: De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
25: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
26: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden.
0: Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht.
13: De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden.

0: vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2 door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2.

0: López Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navit Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen wordt een mooie zomerse dag met volop zon. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
7: Honderden boeren hebben zich met trekkers verzameld bij het gemeentehuis in Borculo om een brandbrief te overhandigen aan het gemeentebestuur. Ze eisen dat de stikstofplannen van het kabinet worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van landbouwminister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op andere plekken in het land protesteren boeren, onder meer langs snelwegen bij Apeldoorn, Zutphen en Ermelo.
6: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. De Amerikaanse delegatie bij de VN-veiligheidsraad is weggelopen toen Frankrijk aan het woord kwam. Aanleiding is een diplomatieke ruzie over de stemming tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Frankrijk had de VS op X vergeleken met landen als Noord-Korea en Rusland. De Amerikanen noemden die kritiek hypocriet. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%. China is begonnen met de productie van eigen geavanceerde chipmachines die werken met zogeheten Deep Ultraviolet Immersielithografie. Volgens technieuwssite The Information worden de machines dit jaar geleverd aan grote Chinese chipfabrikanten. Het systeem loopt qua prestaties nog achter op dat van ASML en moet verder worden getest. Op het Damrak verloor het aandeel ASML in het laatste handelsuur 8%. ASML wil geen commentaar geven. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Sydney Lopez Cabral van Kaapverdië heeft het mooiste doelpunt van het WK gemaakt. Zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De in Rotterdam geboren verdediger scoorde in de verlenging van de 16e finale tegen Argentinië de 2-2... door de bal prachtig in de rechterkruising te schieten. Argentinië won uiteindelijk met 3-2. Lopez Cabral speelde in de jeugd bij Feyenoord en FC Twente en werd onlangs verkocht aan het Turkse Trabzonspor. Het doelpunt werd gekozen na een stemming op de website van de FIFA. De Belgische meerkampster Navid Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen drie EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in drie sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts neemt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen volop zon en zomers warm, met maximaal 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Het blijft droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van het kabinet worden ingetrokken. Directe aanleiding is een brief van landbouwminister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. Loco-burgemeester Oldhof zei de zorgen serieus te nemen, maar benadrukte dat de gemeente landelijke wetgeving niet kan wijzigen. Ook op andere plekken in het land protesteerden boeren. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het 2e niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van de keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat. Die speler mag pas na minimaal 1 minuut speeltijd terugkomen. De maatregel moet voorkomen dat clubs het wedstrijdritme doorbreken of tijd rekken. De proef begint zaterdag bij de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts neemt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen volop zon en zomers warm, met maximaal 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. Het blijft droog.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van het kabinet worden ingetrokken. Directe aanleiding is een brief van landbouwminister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. Loco-burgemeester Oldhof zei de zorgen serieus te nemen, maar benadrukte dat de gemeente landelijke wetgeving niet kan wijzigen. Ook op andere plekken in het land protesteerden boeren. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
11: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
12: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. De 4 Nederlanders die vermist waren op het Malawi-meer zijn weer veilig aan land. Ze staken zondag met een speedboot het meer over van Tanzania naar Malawi, maar kwamen niet op tijd aan. Dat leidde tot een grootschalige zoekactie van lokale autoriteiten in beide landen, in samenwerking met de Nederlandse ambassade. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgen de opvarenden medische hulp. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
14: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
10: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
14: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht.
10: De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken.
15: De Amerikaanse president Trump zegt dat er op dit moment gesprekken lopen tussen de Verenigde Staten en Iran en dat die goed verlopen. De VS stopte vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran om het diplomatiek overleg nog een kans te geven. Iran zei daarop ook af te zien van vergeldingsaanvallen. Trump sprak van een goede kans dat er iets kan gebeuren. Hij ontkende opnieuw dat de VS de aanvallen staakte vanwege een tekort aan munitie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
17: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
15: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het 2e niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van de keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat. Die speler mag pas na minimaal 1 minuut speeltijd terugkomen. De maatregel moet voorkomen dat clubs het wedstrijdritme doorbreken of tijd rekken. De proef begint zaterdag bij de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
24: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
25: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive

0: ver verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van de keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat. Die speler mag pas na minimaal een minuut speeltijd terugkomen. De maatregel moet voorkomen dat clubs het wedstrijdritme doorbreken of tijd rekken. De proef begint zaterdag bij de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
5: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
6: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
7: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
8: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
9: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations.
10: Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
13: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
14: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
15: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht.
16: De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stokker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
17: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%.
18: De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
19: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
20: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
21: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
22: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Belgische meerkampster Navi Thiam slaat de EK-atletiek in Birmingham over. De drievoudig Olympisch kampioene won op de afgelopen 3 EK's ook de titel op de zevenkamp. Volgens haar management zet Thiam haar training voort om klaar te zijn voor wedstrijden eind augustus of begin september. De EK-atletiek worden gehouden van 10 tot en met 16 augustus. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parera leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van de keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat. Die speler mag pas na minimaal een minuut speeltijd terugkomen. De maatregel moet voorkomen dat clubs het wedstrijdritme doorbreken of tijd rekken. De proef begint zaterdag bij de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm, met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
25: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
26: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
27: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
28: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
29: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlandsnieuws. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen.
9: De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
10: Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
11: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
12: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
13: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran, met dalingen tot ruim 7%.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
16: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen.
0: De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm, met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
20: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
21: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
22: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
23: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
24: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
31: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
5: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht. De Oostenrijkse regering wil de militaire dienstplicht verlengen van 6 naar 9 maanden. De wijziging moet na de jaarwisseling ingaan, maar de coalitiepartijen hebben daarvoor een 2/3 meerderheid in het parlement nodig. Bondskanselier Stocker wijst op de veranderde veiligheidssituatie, waaronder de Russische oorlog tegen Oekraïne. Oostenrijk is militair neutraal en probeert al jaren zijn krijgsmacht te versterken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie.
7: De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
8: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
9: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
10: De Nederlandse chipbedrijven ASML, BESI en ASMI gingen maandag fors onderuit op het Damrak. Aanleiding was een bericht dat China van plan is geavanceerde chipmachines op grote schaal zelf te gaan produceren. ASML verloor 8,5%, BESI bijna 10% en ASMI ruim 7%. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran met dalingen tot ruim 7%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad.
25: Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City.
26: Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen.
27: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup.
25: Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
15: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
16: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
17: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
18: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
28: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
6: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
7: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
19: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
20: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
4: Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
5: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
4: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%.
8: De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
9: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de

0: is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op en blijft het droog. Langs de kust waait een matige zuidwestenwind, landinwaarts zwakt de wind af. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het oosten tot 16 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.

0: weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
3: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
4: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
5: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
6: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
9: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden.
10: In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen.
11: Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
12: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
13: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
14: De Franse president Macron verwacht dat de komende weken zwaar worden voor de inwoners van het departement Gironde. Hij bracht maandag een bezoek aan het gebied dat is getroffen door grote natuurbranden. Er is al meer dan 42.000 hectare verbrand en zo'n 240 woningen zijn verwoest. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd sinds de brand vorige week woensdag uitbrak. De autoriteiten vrezen dat de situatie verergert door de hoge temperaturen die worden verwacht.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
17: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
18: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
19: Defensiebedrijf T.ON International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
20: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd,
0: Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
21: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het 2e niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als 3e. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Bovenland weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met maxima van 29 graden in het noordwesten tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en droog.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
4: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
5: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
6: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
7: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
8: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
30: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
31: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
1: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen.
9: Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%.
13: Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit.
14: Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland.
15: Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
16: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd,
0: al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
2: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, de temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land weinig wind, langs de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm, 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met maxima van 29 graden in het noordwesten tot mogelijk 35 graden in het zuidoosten. Volop zon en droog.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 s'avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
5: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
6: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
7: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
8: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 s'middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
22: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
27: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
32: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom.
9: De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd,
27: Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
0: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de 3e set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen.
11: Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal 1 minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is het vrijwel windstil. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Ook dan volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
3: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 's avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend.
15: Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch.
16: Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis.
17: Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties.
18: Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5:00 middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond.
19: Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering.
28: Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen.
29: Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd.
27: De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Tion International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro. Ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit.
0: LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%.

0: werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren. 3 jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste 3 WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is het vrijwel windstil. Overdag krijgen we geregeld zon en blijft het droog. Het wordt zomers warm. 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Ook dan volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. ook op veel andere plekken in Nederland.

0: Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23 tot 25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling. De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. In het naburige departement Gironde woedt nog een veel grotere brand, die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen zijn al geëvacueerd. Macron waarschuwde dat het vuur hevig blijft woeden en riep op tot uiterste voorzichtigheid in de komende uren en dagen. Irak gaat onderzoeken of er inderdaad drones vanaf Iraaks grondgebied zijn ingezet tegen Saoedische oliefaciliteiten. Saoedi-Arabië zegt meerdere drones te hebben onderschept en wijst naar pro-Iraanse groepen in Irak. De Iraakse premier Al-Zaidi heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven de beschuldigingen na te trekken. Iran zelf zegt geen landen in de regio meer aan te vallen, zolang de Amerikanen stoppen met hun aanvallen op Iran. Maar Iraanse bondgenoten hebben die toezegging niet gedaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het aantal woningverkopen in Nederland komt dit jaar naar verwachting op het hoogste niveau ooit, meldt ING. De bank rekent op zo'n 245.000 verkopen. Meer dan het huidige record van 242.000 uit 2017. Door het grote aanbod van voormalige huurwoningen die in de verkoop gaan, blijft de huizenprijsstijging beperkt tot zo'n 3%. Dat is fors minder dan de 9% van vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht ING een verdere afname van de prijsstijging tot 1,5%. Op Wall Street bleven beleggers maandag terughoudend door zorgen over de techsector en Chinese concurrentie. De Dow Jones-index won 0,5%, maar de Nasdaq verloor licht. De olieprijzen daalden fors, tot 9%, waardoor oliebedrijven terrein verloren en luchtvaartmaatschappijen juist profiteerden. Chipbedrijven als Nvidia en AMD zakten tot 11%. Later deze week komen grote techbedrijven met kwartaalcijfers en neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Philips heeft zijn winstverwachting voor dit jaar licht verhoogd na een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het zorgtechnologieconcern mikt nu op een winstmarge van minstens 13,5% in plaats van 12,5%. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 4% tot 4,4 miljard euro. De kwartaalwinst kwam uit op 609 miljoen euro, inclusief 186 miljoen euro aan terugbetaalde heffingen. De cijfers kwamen door een administratieve fout eerder naar buiten dan gepland. Defensiebedrijf Theon International profiteert volop van de Europese investeringen in defensie. De fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen boekte in de eerste helft van dit jaar een omzet van bijna 249 miljoen euro, ruim 35% meer dan een jaar eerder. De winst steeg met ruim 40% tot 69 miljoen euro. Het in Amsterdam beursgenoteerde bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een verdere versnelling van de orderinstroom. De Amerikaanse president Trump roept de centrale bank op om de rente te verlagen. Volgens hem zouden de Verenigde Staten de laagste rente ter wereld moeten hebben. Over de nieuwe Fed-voorzitter, Kevin Warsh, is Trump positief. Maar hij noemt de bestuursleden van de centrale bank erg politiek. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en houdt de rente naar verwachting onveranderd. Al sluiten economen een verhoging om de hoge inflatie te bestrijden niet uit. LVMH, het concern achter merken als Louis Vuitton en Dior, heeft in het tweede kwartaal meer verkocht, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet steeg met 3% naar 19,5 miljard euro. De divisie mode en lederwaren groeide voor het eerst in 2 jaar. Vooral de Verenigde Staten droegen bij met een omzetgroei van 6%. Zonder het conflict in het Midden-Oosten was de groei volgens het bedrijf nog hoger uitgevallen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is op het tennistoernooi van Washington in de eerste ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 3 sets van de Chileen Alejandro Tabilo. Griekspoor trok de stand na een verloren eerste set nog gelijk, maar werd in de derde set vroeg gebroken en kon de schade niet meer repareren.
2: Drie jaar geleden haalde hij nog de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Paolo Maldini en Leonardo zijn na 16 dagen alweer opgestapt bij de Italiaanse voetbalbond. Dat meldt Sky Sport Italia. De twee zouden hun functies hebben neergelegd na de mislukte poging om Andrea Pirlo aan te stellen als bondscoach. Pirlo's beoogde aanstelling stuitte op verzet vanwege zijn banden met een Russisch gokbedrijf. Maldini en Leonardo waren aangesteld om de voetbalcrisis in Italië te beëindigen, dat zich voor de laatste drie WK's niet wist te kwalificeren. Ajax verhuurt aanvaller Julian Rijkhoff komend seizoen aan FC Andorra, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. In de huurovereenkomst is een koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige spits in Amsterdam is ook verlengd tot medio 2028. Rijkhoff maakte in 2024 zijn debuut voor Ajax en speelde vorig seizoen op huurbasis voor Almere City. Voormalig bondscoach Carlos Alberto Parreira van Brazilië heeft de intensive care verlaten van het ziekenhuis waar hij vorige maand werd opgenomen. De 83-jarige Braziliaan werd behandeld voor een longontsteking en onderging een operatie nadat zijn toestand was verslechterd. Parreira leidt sinds 2023 aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfklierkanker. Hij won als bondscoach in 1994 het WK met Brazilië en coachte in totaal 5 verschillende landen op wereldkampioenschappen. Wielrenner Richard Carapaz heeft daags na de Tour in Boxmeer gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post hield in de 50ste editie van het criterium Tijmen Arendsman achter zich, met Jasper Philipsen als derde. Carapaz won 2 etappes in de Tour de France en pakte de eindzege in het bergklassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. Het Engelse profvoetbal begint komend seizoen met een proef tegen misbruik van blessurebehandelingen voor doelmannen. Bij een behandeling van een keeper moet de trainer direct een veldspeler aanwijzen die het veld verlaat en pas na minimaal een minuut speeltijd mag terugkeren. De maatregel is een reactie op situaties waarin keepers blessures leken te simuleren om tijd te rekken of tactische instructies te ontvangen. De proef geldt voor mannen en vrouwen en begint zaterdag met de eerste ronde van de League Cup. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Boven land is het vrijwel windstil. Overdag breekt de zon geregeld door en blijft het droog. Het wordt zomers warm met 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen wordt het nog warmer, met temperaturen tot wel 35 graden in het zuidoosten. Ook dan volop zon en droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het strand van Oostkapelle is maandagavond een man overleden. Hij raakte tijdens het zwemmen in de problemen en werd nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde rond 7:15 avonds. Meerdere boten van reddingsbrigade KNRM en een helikopter kwamen ter plaatse. De identiteit van het slachtoffer is niet bekend. Honderden boeren hebben maandagavond bij het gemeentehuis in het Gelderse Borculo een brandbrief overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Ze eisen dat de stikstofplannen van minister Van Essen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief waarin staat dat de landbouw in 2030 ruim 20% minder ammoniak moet uitstoten. Ook op veel andere plekken in Nederland protesteerden boeren, onder meer langs snelwegen en op viaducten. Op 14 augustus volgt een landelijke actiedag in Den Bosch. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is maandagmiddag mishandeld en uitgescholden. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. Waarschijnlijk was de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding. Het incident gebeurde op de Grote Krocht in het centrum van Zandvoort. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Zo'n 150 boeren zijn maandagavond met trekkers naar het gemeentehuis van Borculo gereden om een brandbrief te overhandigen. De agrariërs willen dat de huidige stikstofplannen worden ingetrokken. Aanleiding is een brief van minister Van Essen, waarin staat dat de landbouw in 2030 23-25% minder ammoniak moet uitstoten. De boeren eisen dat het ministerie die brief intrekt en opnieuw samenwerkt met boerenorganisaties. Een 28-jarige man uit Dordrecht is om het leven gekomen bij een aanrijding op de A17 ter hoogte van Moerdijk. Het ongeluk tussen een vrachtwagen en het bestelbusje van het slachtoffer gebeurde rond 5 uur 's middags. De weg richting Dordrecht is bij Moerdijk afgesloten. Het politieonderzoek is nagenoeg afgerond. Tientallen mensen hebben afgelopen weekend bij de start van World Pride in Amsterdam melding gemaakt van discriminatie tegen de LHBT+-gemeenschap. Meldpunt Rita ontving meer dan 70 meldingen, maar dat er normaal maar een paar per dag zijn. Veel meldingen kwamen van bezoekers die terugkeerden van het Milkshake Festival en de Pride Walk. Ook elders in het land was er sprake van intimidatie, onder meer op stations. Dinsdagavond vindt bij het Homo Monument in Amsterdam een herdenking plaats voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De politie van Seattle heeft een 15-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij van zondag. Burgemeester Katie Wilson maakte dat maandag bekend. Bij het incident vielen 3 doden en minstens 4 gewonden tijdens een culinair festival bij de bekende Space Needle. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie vermoedt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten. De regering Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof om een presidentieel decreet tegen stemmen per post toch door te laten gaan, schrijft de New York Times. Een hof van beroep had delen van het decreet eerder geblokkeerd. Trump tekende het decreet eind maart omdat hij vindt dat stemmen per post tot fraude leidt. Meer dan 20 democratische procureurs-generaal noemen het decreet in strijd met de grondwet. Het Hoge Rechtshof geeft hen tot 3 augustus om te reageren op het verzoek van de regering. Alle 100 leden van de Amerikaanse Senaat zijn uitgenodigd voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Hij is dinsdag in Washington voor de begrafenis van senator Lindsey Graham. Naar verwachting stemt de Senaat tijdens zijn bezoek over sancties tegen Rusland, waar Graham zich voor had ingezet. Het gaat onder meer om importheffingen op goederen uit landen die Russische olie en grondstoffen kopen. Inwoners van 9 Spaanse dorpen die waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden, mogen weer naar huis. Het gaat om gemeenten in de provincie Toledo. De branden woeden vooral in de provincie Ávila en de regio Madrid. In totaal zijn zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. De autoriteiten waarschuwen dat het over een paar dagen weer erg warm kan worden, waardoor het vuur zich verder kan verspreiden. In Barcelona hebben minstens 136 mensen rook ingeademd na een brand aan een bovenleiding in een metrotunnel. Vermoedelijk viel een doek op de bovenleiding, waardoor het vuur ontstond. Meerdere metrostations werden ontruimd en sommige passagiers moesten door de tunnel naar een perron lopen. Geen van de slachtoffers zou er ernstig aan toe zijn. Het openbaar vervoer rijdt naar verwachting dinsdag weer volgens de normale dienstregeling.
5: De Franse president Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros